0: nou ja, dit gebeurt natuurlijk veel meer. Hè. Ik heb het idee dat er steeds vaker dat je ineens in een gespannen situatie komt. En dat je, dat je in een conflict situatie belandt. En dat je ook meteen wantrouwend bent. Ik merk zelf dat ik heel wantrouwend ben. Als ik ergens binnenloop, dat ik meteen probeer af te tasten van oké, hoe hangt de sfeer erbij? Ik had in de snackbar notabene. Ik loop de snackbar binnen. Snackbar Annie, dat is een bekende snackbar. Je denkt nu, dit verhaal heeft hij net verteld. Maar ik ga best vaak patat halen. Dus ik loop die snackbar binnen. En Tariq staat daar. Tariq is de eigenaar van Snackbar Annie. Er werkt geen Annie bij Snackbar Annie. Ik vond het zelf een tegenvaller. Maar goed, die werkt waarschijnlijk bij Snackbar Tariq. Ik heb geen idee hoe ze dat verdeeld hebben. In ieder geval, Tariq staat daar. En de hele joviale man. He, dus die staat er al 20 jaar. Hele aardige vent van Turks komaf. Hij kent de buurt kent hem. Altijd lach, altijd een beetje ouwe hoeren. Altijd een verhaal, altijd een anekdote. Altijd een grapje. Of tenminste, altijd één grapje. Eigenlijk altijd hetzelfde grapje. Het grapje is, ik ga hem toch even doen. Heb je meteen een beeld? Het grapje is, je komt binnen, je bestelt iets en dan vraagt hij al 20 jaar aan elke klant bij elke bestelling wat je ook besteld hebt, meenemen of inpakken. Dat is het. Het is af en toe een wat vermoeiende manier van patat halen, maar verder is het echt een hele. Nee, maar echt een aardige gozer. Dus ik loop binnen, hij staat daar van, hoe is het? Het is even belangrijk detail. Mijn zoontje was net geboren. Dat is even belangrijk voor de situatie. Mijn zoontje was net, of ja, niet net. Niet zo van, oh, daar is hij, ik ga patat halen, maar een uurtje later. Nee, maar goed, ik heb dus, nou ja, de mensen die bij de vorige voorstelling waren, die weten dat ik dus, daar had ik het over mijn dochtertje. Ik had al een dochtertje. En ik heb nu dus ook een zoon. Ik doe één kind per voorstelling. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, dat is wel overzichtelijk. Nee, maar goed. Ik heb dus een... Oh, dat zei laatst trouwens iemand tegen mij. Oh, dat is ook een koningskoppel. Wisten jullie dat? Oh, jullie wel. Oké. Okay. Nee, ja, nee, maar het is me opgevallen. Als je kinderen krijgt, gaan mensen hele rare dingen tegen je zeggen. Waar je nog nooit van hebt gehoord. Alsof je bij een soort geheim genootschap komt ineens. Hey, je gaat zelf rare dingen zeggen, tuurlijk. Ik maak ook zinnen die ik vroeger nooit maakte. Ik zeg ineens ook dingen als niet op het brood zitten of niet aan de ramen likken. Zeg ik vroeger ook nooit. Maar mensen gaan tegen jou dus van die uitdrukkingen gebruiken. En is koningskoppel, dat ik dacht, wat is dat? En ik heb het ook helemaal verkeerd omgedaan. Ik heb gegoogeld, koningskoppel is andersom. Dus eerst een jongen, dan een meisje. Dat is een koningskoppel, want dat wilde de koning natuurlijk vroeger. Dan hebben we eerst een jongen, dat is dan de troonsopvolger. En dan een meisje, want die kun je verkopen. Ik weet niet precies hoe het werkt. Ik ben niet helemaal thuis in de middeleeuwse familietradities. Maar nou ja, en als je het echt goed wil doen, volgens mij, voor de echte puristen. Een echt koningskoppel is 3 kinderen. Hè? Echt koningskoppel is jongen, meisje en 1 buitenechtelijk. Dat is hoe de echte koningen doen. Maar goed, ik heb dus een meisje en een jongen. Of wat dan ook mensen zeggen. Oh, meisje, jongen, leuk, dan ben je compleet. Ook zo'n uitdrukking, compleet. Hoezo compleet? Wat? Ik spaar ze niet. Ik ben nog geen verzameling aan het aanleggen van nou alleen van allochtonen en een autist. En dan hebben we een mooi setje bij elkaar, joh. Hey. Ik vind het van die de allerergste vond ik als je een zoon krijgt, dat er heel veel mensen zeggen, mooi, de stamhouder. Is toch een dingetje, hè? Is toch nog steeds een dingetje. 2018, maar het is toch nog, oh, er is een jongen geboren. De naam is gered, de familie-ere wordt doorgegeven. Weet je, ik dacht, en nu dan? Moet ik iets doen? De stamhouder is geboren. Moet ik nou op mijn borst trommelen? Of moet ik hem meenemen naar het hoogste punt van ons dak? En hem daar zo... Of moet er een slinger aan de deur? Dek Hanks Derricks did it again, of wat? Nee, maar dat macho gedoe. Ik heb daar helemaal niks mee. Ik vind ook veel ballast voor de jongen zelf trouwens, want die is net geboren. Dus het eerste wat je tegen hem zegt... Oh, trouwens, de familienaam, jouw verantwoordelijkheid. Nou, hè, succes. Ik vind met, hij is net 50 centimeter, laat hem even. Ik vind met kinderen moet je de verwachtingen laag houden. Dat gaat heel vaak mis. En mensen projecteren er altijd van alles op. Het beste wat je kan doen, zo min mogelijk verwachten. Het gaat toch wel mis. Dus het enige wat je kan doen... Nee, maar het is eerlijk, geen enkele opvoeding lukt ooit helemaal. Dat is niet erg, we doen ons best. Maar het enige wat je echt 100% zeker weet als je een kind krijgt... over 30 jaar zit hij ergens bij een psycholoog. Het enige waar jij invloed op hebt, is de vraag waarvoor. Dat is wat je bedoelt. Dat is de marge die je hebt. Dat is wat opvoeden is. Hè? Bijsturen in de diagnose. Veel meer kan je doen.
1: Dit is Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
2: Gezellig.
4: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

0: Buitenlanders die zijn oké, hè?
1: Ah, oh, buitenlanders zijn oké. Nou, daar liet je hem nog niet af. Maar als je...
0: Want ze zijn oké. Want ik woon in een buurt in Amsterdam met heel veel allochtone mensen. Ik zal je zeggen, het zijn vaak de meest blanke Nederlanders. En die zijn super asociaal op straat. Die zeggen dus niks terug, hè? Als je gedag zegt of zo... Die zijn scheidjongen, die kijken niet eens aan. Die lopen gewoon zo. Loop zo door, terwijl... Allochtone mensen, man, die zijn open, die zijn hartstikke vrij. En sociaal, die zeggen gedag terug. Als jij gedag zegt, zeggen zij ook... gedag, ja... Gedag, zoals zij het dan zeggen... Maar ja, dat is een cultuurverschil. Daar kun je niks van zeggen. Doe het goed. Nou, luister. Mijn moeder is Italiaans. Ik ben zelf half allochtoon. Als je van mij wil weten wat een geschifte taal is... Als je van mij wil weten welke taal je niet moet vertrouwen... Nederlands. Dat is pas een geschifte taal.
2: Ik heb familie wonen in de buurt van Rotterdam. Ridderkerk.
0: Komen er mensen uit Ridderkerk? Ha! Ah, dat was een ja! Dat was een zachte ja. Terecht dat die zacht was. We gaan ze nu helemaal kapot maken. Nee. Maar Ridderkerk... Of zoals mijn familie dat dan noemt, Ridderkerk. Ik weet niet wat ze dat doen, maar Nederlands praten is het niet. Want dan ging ik, als ik vroeger op bezoek ging met mijn neefje en nichtjes... dan deed mijn neefje, die deed altijd de deur open. En mijn neefje, die verneukte zelfs mijn voornaam. Die spelde Ronald heel anders. Die spelde Ronald, spelde hij R-O-N-O-T. Kwam ik daaraan, deed hij de deur open. Keek hij me aan en zei hij, hey Ronald! Ik had toch een L, papa? Waar is mijn L? Ronald. En daarna introduceerde hij een hele nieuwe letter. En die zit niet in het Nederlands alfabet. Die zit in geen enkel alfabet. Het is meer een geluidje. Het is niet eens een letter. Dus, en die zit in de volgende vraag. Eerst, hey, Ronald. En daarna kwam deze vraag. Geet die maar, zei hij, heb je zin in een broodje? Ik zei, wat? Hij zei, ja, we gaan zo op een muurtje... Gaan we een broodje eten? Wil je een broodje op een muurtje? Ik zei, nee joh. Nee, want met een geluidje in je mondje... klink je een beetje als een krugje. Wat is nou weer... Dat is geen letter, dat is tocht. Nou, ik zeg... Kijk, we hebben heel veel te danken aan allochtonen, dat vind ik... En nou, dit is een goed... De Surinaamse gemeenschap. Ik voel bijvoorbeeld ook een enorme band met de Surinaamse gemeenschap. Daar voel ik een band mee. Ik ben zelf ook verslaafd aan Groene Fernandez. Oh, dat is de shit, jongen. Ken je Groene Fernandez? Nee, hè, dat kent u niet. Nou, dat zal ik uitleggen. Dat is een frisdrank. En voordat je daar in een snackbar gaat, moet je bestellen. Het is een groen blikje. Dikke hint. En Groene Fernandez, daar is de meest zoete chemische troep die ooit op de Nederlandse markt is uitgebracht. Dat is zoet, daar geloof je niet. Een slokje, blaar, helemaal gek. Je zo'n blikje kopen en cadeau doen aan je oma. Zij weet weer dat ze leeft, jongen. Goddank. Heel zoet en ook super chemisch. Groene Fernandez is zo chemisch. Als je Groene Fernandez onder een microscoop legt... zie je alleen maar moleculen die je zo aankijken. Klopt, geen zak van. Maar lekker, dus respect. En, dat is trouwens ook nog eens een keer zo, als ik zeg, we hebben heel veel te danken aan allochtonen, zijn vaak jongere mensen, jongere generatie, die zegt, oh ja, what the fuck hebben we dan danken aan allochtonen, fuck off. Want zo praten ze, hè? Nou, in ieder geval, en dan moet je een voorbeeld geven van wat we dan te danken hebben aan allochtonen. En zeg ik altijd, nou jongens, luister even, misschien is dit wel een goed voorbeeld. Bijvoorbeeld zo'n serie als Knight Rider. Ja, Knight Rider, met David Hasselhoff. Dat weten weinig mensen, maar Knight Rider... dat komt oorspronkelijk uit India. Knight Rider... dat ging in het begin... in het begin ging dat zo van... dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Maar ja, als je geen auto hebt met een lichtje wat zo gaat... dan heb je niks, hè? Wat zei je al, dat was een vent in een kruiwagen die zo deed met een kaars. Ja, dat is geen serie. Maar... hartstikke leuk. Ik weet niet meer waar ik het over... Oh ja, hier. Dit is trouwens heel stom. Telkens als ik tegen mensen zeg, ik was alleen in Madrid... dan krijg ik daarna heel vaak dezelfde stomme vraag. Dan zeggen ze, oh, was je alleen in Madrid? Hoe deed je dat dan met eten? Wat is dat nou voor stomme vraag? Oh, was je alleen in Madrid? Hoe deed je dat dan met eten? Ja, zelf kou, hè? Wat is dat nou voor stomme? Alsof ik niet genoeg mijn mannetje sta om zelf voor mijn eten te zorgen. En het verschilde ook wel. Soms had ik echt alleen en andere keren dan had ik mee met families. En dan duurde het vaak tot na het toetje voordat ze er iets van durfden te zeggen dat ik erbij was komen zitten. Weet je wel, ja. Kom je scheid aan. Nou, doet er niet toe. En ook maar, ik zit op dat terrasje. Mijn moeder, weet je wel. Mijn moeder is iemand die heeft altijd alle oplossingen klaar. Dat moet je weten. Wat er ook gebeurt, hoe ik ook faal. Zij weet achteraf vaak precies wat ik anders had moeten doen. Oké, ik zit op het terrasje. Rooie wijn is op. Ik denk, oh, het was gezellig, Ronald. We gaan lekker naar huis. Lekker slapen. Goed idee. Ik betaal de rekening. Ik stap op de fiets. En ik begin naar huis te fietsen. En er gebeurt iets. Soms dan ben je aangeschoten. En dan voel je iets aan je lijf. En dan denk je, nou, we kijken er thuis wel naar. Dat werkt eigenlijk nooit in de praktijk, hè? Dit is wat er gebeurt. Ik ben aan het fietsen en ik voel ineens een soort onzichtbare kracht mijn rechtervoet bovenop mijn fietspedaaltje drukken. Serieuze pressie. Drukkage. En ik denk, dat is interessant. Maar fiets in godsnaam door, want anders gaan mensen allemaal kijken naar jou en je plakvoet. Dus ik fiets door, alleen die druk op mijn voet, die wordt steeds groter. Steeds meer druk op mijn voet. En ik voel behoefte, ik voel een golf aan behoefte, aan meer informatie over mijn voet. Dus ik denk, nou Ronald, je bent er nou toch. Je voet is er nou toch. Kijk in godsnaam naar je voet. Dus ik kijk naar mijn voet en ik zie dat de veter van mijn schoen zich om de as van mijn fietspedaaltje heeft gewikkeld en zich met elke trap steviger vasttrekt. En nou komt het. Ik, fucking helder dat ik ben, ondanks al die wijn, ik zie dat, ik zie die voet en ik denk, stoppen. Daar is mijn oplossing, ja. Stoppen. Sterker nog, ik zeg hardop, zeg ik de volgende zin tegen mezelf op de fiets, zeg ik hardop, dit komt hardop uit mijn bek, ik zeg, stuur me naar de stoep om te stoppen. Dan zeg ik hardop, stuur me naar de stoep om te stoppen. Nou, als die zin uit je bek komt als je hebt gezopen, dan zit het nog wel goed, zou je denken. Dus ik stuur naar de stoep en ik rem. Maar dat doen mensen die willen stoppen. Dat is oké, ik rem. En ik kom tot stilstand. Ook in theorie prima. Maar op het moment van stilstand blijkt dat het gewicht van mijn lichaampje aan de verkeerde kant van het schijnfietsje zit. Want het rechtervoetje zit vast aan het pedaaltje. Mijn gewicht zit aan de rechterkant. Dus ja, de kans op steun vinden op planeet Aarde aan deze kant van het universum is nul. En de landing is al ingezet, hè mevrouw? Het feest is al begonnen. Nou, dan duurt dit lang. Als je hier weet waar het naartoe gaat, dat duurt lang. Dan kwam een oud wijf van 70 voorbij fietsen. Ik kreeg oogcontact met haar in de val. En ik hield ook oogcontact. Ik weet niet waarom. Ik dacht dat zij zwaartekracht zou kunnen opheffen. Of zo. Ik weet niet waar ik op hoopte. Die fietsen er keihard van. Die werd bang, jongen. Ik heb nog nooit een oud wijf zo hard zien fietsen. Bam! Er kwamen allemaal Spaanse toeristen voorbij. Die hebben zeker 3 keer Bassie en Adriaan gezegd. Die fuckers. Nou, ik had nog tijd om mijn belastingaangifte te overdenken. Tijd zat uiteindelijk. Ik knal keihard op de grond. Met die fiets bovenop. Zo klang. En ik hoor een jongen. Die is aan de andere kant van de straat. Is hij speciaal gestopt met zijn fiets. Om dit te doen. Die had alles zien gebeuren. En ik vertel dit hele verhaal aan de keukentafel. Aan mijn moeder. En mijn moeder. Die kijkt me super serieus aan. Die zegt. Ronald. Jij moet schoenen met klittenband kopen. Wat is dat nou weer voor rukoplossing? Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op, licht aan, niet stoppen, verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners, denkers, delers, mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

0: 4.
1: You wake up in the morning.
2: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
2: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
2: En jouw moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
2: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
3: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let me

0: het is ook niet meer zo moeilijk om beroemd te worden met al die programma's. Het is niet moeilijk. Meld je aan en je wordt beroemd. Idols komt weer terug, Idols 3. En bij Idols heb ik zitten kijken. Het zijn niet de kinderen die denken dat ze kunnen zingen, maar de ouders van de kinderen. Waarom doen die ouders dat toch? Die moedigen dat kind aan. Overal in Nederland, hè? Melvin, moet je luisteren, man. Als die volgende zier in Utrecht zijn, ga jij doen met Idols. Heet goed? Melvin, kijk dan naar papa. Jij gaat meedoen met Idols. Ik kan toch veel beter zingen dan die Jim en die Jamal en die Boris met mijn koma aan. Die laat me zakken. Ik kan toch niet zingen, je gek. En? Je gaat door naar die volgende ronde, Melvin. Wat er ook gebeurt. Slapen zak. En uiteindelijk is Idols ook in Utrecht de voorronde en daar staat Melvin. Hi, jij bent? Melvin, uit Utrecht! Ja, dat kunnen we horen. Sorry. Jongens, hou op. Jongens, niet meer lachen. Nee, hou op. Dat is niet leuker. Melvin, wat ga je voor ons zingen? Een liedje van je Throatcheck. Wat? Ik heb het niet verstaan. Nee, schrijf me wat op, joh. Melvin, ga je gang. Throatcheck. I don't you come back no more, no more. Throatcheck. Don't you come back no more. Oh woman, why treat me so mean? You're the meanest woman I ever seen. And if you set me so, oh, I'm gonna pack my things and go. That's right. Stop maar even, Melvin. Stop even. Hallo, mensen. Geen valse hoop. Melvin, we hebben je even laten stoppen, want dit kan niet, hè? Je staat erbij als een zoutzak, ja? Je kunt niet zingen. Doe ons en een ander dit nooit meer aan. En met het hoofd van jou zul je nooit een idol worden. Ja? Dus pak de sneltrein maar weer terug. Of spring er eerst even voor. Ik kijk even naar mijn collega. Ja. Toedeledokie. En daar staat Melvin. Uitgelachen door 4 volwassenen. En Melvin wilde maar 1 ding. Dat was door naar de volgende ronde. Meer niet. Dus hij heeft zich voorbereid op de volgende ronde. Want die gaat hoe dan ook. Zo. Haha. En dan lach je niet meer, hè? Henk-Jan Smit met je dikke varkenskop. Ja. En jij dan, mevrouw Kaagman, lelijke heks dat je er rondloopt. Was die bezem van je? Was die bezem? Ik zie die bezem niet. Oh, daar zit je op. Vandaar dat je ze raak kijkt, je gek wijf. En jij moet je mond houden. En jij helemaal met die tanden van je. Die tanden van jou was gezien. Alsof het tsunami tussendoor is geweest, je gek. En dit is een real life gijzeling. Voor het eerst op tv. Dat betekent kijkcijfers. Henk-Jan Smit moedigt hem ook aan. Ga door. Oh, je denkt dat gaat niet of zo. Dat ik niet durf te schieten of zo. En nou? Nou ga ik door of niet? En nu is het stil, hè? Want dit hadden ze nooit verwacht. Eerst Mongolen met puistjes uitlachen. Maar dat dit ooit een keer kan gaan gebeuren. De rest houdt de act hierop. Ik heb jongeren gezien in de zaal en die kopiëren alles. Ja? Leuke dingen moet je vertellen. Leuke dingen met een pistool. Stel je voor, je staat in een bank te wachten. Voor je een oudere mevrouw. En je hoort haar vragen, mag ik €50 opnemen? En de mevrouw van de bank die zegt, ja, het staat wel op uw rekening. Alleen uw daglimiet is overschreden. Dat moet morgen.
1: Nee, dat kan niet, want tante Corrie komt vandaag op visite naar Zwolle. Ik heb niks in huis. Ik moet koek halen en alles in huis halen.
0: Ja, mevrouw, maar dat moet echt morgen. Dat je even naar voren stapt en zegt, hey, geef die mevrouw eens heel snel de eigen €50. Leuke dingen met een pistool. Je loopt op straat, je ziet een Hells Angel met een hond. En die hond scheidt het hele trottoir onder. En je vraagt heel vriendelijk, meneer, dat moet u wel even opruimen, hè? Hoezo? Ik dacht het wel. Daar heb je zakjes voor, hè? Dat hoef je niet met je handen. Nee, daar heb je zakjes voor. Oh, leuke dingen. Je rent het SBS-gebouw binnen en je zegt, hey, en nou is het afgelopen. Al die hoeren die ik zie na 12 van bel mij, bel nu, bel. Die ken ik ondertussen allemaal wel. Andere koppen wil ik zien, ja? Leuke dingen met een pistool. Maar ja, we kijken ernaar, hè. We kijken er allemaal naar. Het is te ranzig voor woorden, maar dit willen we zien. We zitten waarschijnlijk te wachten op idols in de gevangenis. Dat komt eraan, hè. Zing je vrij. Gevangenen zingen een lied. Degene die het mooiste heeft gezongen, wordt vervroegd vrijgelaten. Zing je vrij! Welkom bij de 5e aflevering van Zing je vrij. Vanuit de Bijlmerbaaiers vandaag in Amsterdam. Hier is onze eerste kandidaat. Gerard H. Gerard H. Gerard, hoe lang moet je nog zitten? 3 jaar. Oeh, dat is lang. Hè? Dat is lang. Wat heb je gedaan?
2: Ja, iets met een zere delict.
0: Oeps. Goed, Gerard. Wat ga je voor de mensen zingen?
1: Ja, dat lied van Willeke en Willy Alberti met Niemand laat zijn eigen kind alleen.
0: Gadverdamme. Ja, dat vind ik smerig. Rand. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

moed in mijn hand. Ik rijm op ieder onderwerp, bekend voor het hele land. Ik treed op voor vereniging en ook jubilea. Bekend van radio en tv, ik ben Frans Hansema. Yeah.

Van mij mag u zijn gang gaan, maar geef mij de vrouwtjes maar, ja. De kraai, dat is een vogel die even is gekocht. Dat is een aardig diertje, soms zit hij op een tak. Hij verliest gewoon uitstekend en hij zegt geen boe of ba. En ondanks dat hij zwart is, komt hij niet uit Afrika. Yeah. En dan moet ik nog één ding zeggen, voordat ik het vergeet. Dat de man die zo briljant piano speelt, Boudewijn Leeuwenberg heet. Het is een uiterst hippe vogel. Soms speelt hij Bach of Strauss. Beloon hem daarom nu meteen met een hartelijk applaus.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

And she bent down real slow, a fearful pressure paralyzed me.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
3: Hey jongens.
2: Hey.
3: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
4: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
4: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik wil.
5: Gezellig.
6: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

Dan moet je zelf zo'n huis zoeken. Daar ben ik niet zo goed in. Ik heb nog steeds een huurfletje. Sorry. En dan sta ik wel eens zo op zo'n feestje met zo'n fruitmand. Hè, en dan komt er wel eens zo'n tweeverdiener langs ineens. Hè, en die zegt dan tegen je, zo in het voorbijgaan in je oor. Zo opeens van, Harry, kopen. Wat een zeikers, hè? Wat bemoeien ze zich mee, jongen? Dan denk ik zo, die feestjes, de dertigersfeestjes, ga er nooit naartoe. Dat is waardeloos, dertigersfeestjes, jongen. Er is niks meer aan tegenwoordig. Zitten ze zo in twee rijen, hier een rij en daar, tegenover elkaar. En die hebben een koophuis en die hebben een huurhuis. En maar schelden op elkaar, joh. Dat is een feest tegenwoordig. Nee. Maar ik ben heel stom geweest, want ik heb dus op aanraden van zijn tweeverdienersvriend, ben ik een keer op huizenjacht gegaan. Dus ik had op aanraden van zo'n vriend van mij, had ik een makelaar in de arm genomen. U weet wel, zo'n bordkartonnen luchtverkoper. En het eerste wat die vent vroeg was, heeft u eigen geld? Ik zei, ja, ik heb het niet van een ander. Weet je, ik snap het. Ik snap dat eigenlijk nog steeds niet, hoor. Nood heet geld eigen geld. Alleen als je een huis gaat kopen, heet eigen geld ineens eigen geld geld. Daar snap ik niks van. Ik bedoel, nood. Ik snap het nog steeds niet. Bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven. Stel, je gaat op een vrijdag, ik noem maar wat, hoor. Ga je een viszaak in, hè? Noem maar wat. En je bestelt 7 schol. Hè? Dan zegt die vent heus niet, dat is dan 8 gulden van uw eigen geld. Die vent zegt gewoon, dat is 7 piek. Klaar. Het wordt ook meteen goedkoper als geen eigen geld is. Ja, en toen ben ik dus een huis gaan kopen. En voor degenen die nog geen koophuis hebben, die nog huren, heb ik een aantal tips als je gaat kopen. Weet je wie je ergste vijand is als je een huis gaat kopen? Dat is vaak je eigen vrouw of vriendin. Oei, het wordt nu een beetje stil. Zo van, hoe lult hij zich daar uit, zo'n stilte? Hè? Maar dat zal ik eens proberen. Kijk, bij ons ging het zo. Ik zat in mijn huurfletje aan een huurtafel, zo, aan een tafel gewoon, met mijn vriendin. Hè? En ik zat de krant te lezen, was op zondag. En mijn vriendin zegt zo over die krant heen, Harry, zullen we een huis gaan kopen? Nou, ik leg die krant neer, ik trek mijn jas aan. Ik zeg, is goed, joh. Kijk, ik doe niet moeilijk. Hè? Dus ik kan... Dat is geen punt. Hè? Zo ben ik gewoon. Hè? Maar dan zegt je weer in, ho, ho, ho, ho, wacht eens even, Harry. Kranten bij plattegrond. Hè? Zegt, alleen in dit wijkje en dat wijkje. Loop erbij. Ik zeg, nou, dat moet kunnen lukken, zeg. Hè? Ik zeg, verder nog wat? Ja, puntdak. Het moet een puntdak hebben. Ik zeg, goed, puntdak. Verder nog wat? Ja, open haard. Ik zeg, goed. Verder nog wat? Lichtbad. Akkoord. Verder nog wat? Ja, 6 kamers en een tuin op het zuiden. Ik zeg, wat moet het kosten? 80.000 piek. Ah, daar wordt in Delfzijl helemaal niet om gelachen, hoor, trouwens. Ja, ja. Nou, dus, nou had die vent, die had voor ons een pandje gevonden, zeg. Nou, een pierenmogochel van een huisje, zeg, was dat. Ik stond ervoor, ik voelde me opeens een trabantvluchteling, weet je wel. Ik denk, als ik daar nou in moet, zeg, weet je wel. En het sloeg nergens op. Het stond in de verkeerde wijk. Het was 3 ton, dat huisje. Een plaatsje op het noorden. 1 kamer, geen lichtbad, geen open haard en een plat dak. Dus dan zeg je toch tegen je vriendin, ga meepleiten. En dan zegt, mijn vriendin zei opeens van... Oh, Harry. Kijk eens wat een leuke perenboom. Dan woon je voor 3 ton tegenover een perenboom, joh. Dat is toch vreselijk? Ja, ik hoor niemand meer, zo zit het gewoon dus, hè? Ja, dus, maar wij zijn erin gegaan, want het pandje had openslaande deuren. Dat vonden wij ook leuk, hè? Nou, die waren wat ver opengeslagen. Die lagen achter op het plaatsje, die deuren. En dat moesten we functioneel zien, volgens die directeur buitenlucht van een makelaar, hè? Hij zegt, de vorige eigenaar had een paard en dit is een paardenluikje. Dat paard op en neer kon. Toen ben ik genokt. En dan denk ik altijd als ik naar huis loop, kan mij het schelen of ik huur of koop.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
4: Mix 24.

0: laatst iets nieuws ontdekt. De Aldi. Ik wist niet eens dat het bestond, de Aldi. Ik had gewoon honger, ik liep op straat, ik loop die winkel binnen, ik had genoeg geld bij me. Ik had niet eens genoeg geld nodig. Net zo min als een tasje, alles stond voor mij klaar in dozen. Kijk, Het enige wat ik hoefde te doen, was naar een doos toe lopen, doos optillen. Ik stond meteen in de rij. Superwinkel! Na anderhalf uur was ik als eerste aan de beurt. Ik kom bij die kassa, ik zet die doos voor die doos neer, hè. Doos. Ja, maar dat is niet zomaar een doos. Dit is een doos vol met eten. Inclusief twee blouses, een zaagtafel en een cd-brander. Nou, dan kun je lachen, maar hoe duur denk je? Een prijs?
1: 2 euro.
0: 2 euro? Dat is jatten wat jij doet. Ik heb het over kopen, echt kopen. Even een goede prijs.
1: 98 euro.
0: 98 euro, lager! 50. 50, nog lager! 36. Oh, mooi getal. 36, nog lager! 28, wat doen jullie nou rare getallen, mensen? Jullie hebben gecheckt. Dan doen we 1 cd-brander erbij. Ik zal het verraden, 16 euro. Nou, dat maakt nou geen indruk meer, dankjewel, 2. Weggrap, leuk. Hey, mooi. Leuke hoek daar ook, fijn. 16 euro. Nee, maar dat is echt, 16 euro is weinig geld. Voor 16 euro... haal ik bij de Albert Heijn 2 komkommers en een tomaat. En dan moet ik met die tomaat nog een beetje smokkelen. Die moet ik zo optillen. Zo. Ja, nu. Oh. Zo. Nee, dat is echt, ik heb staan weken hoor. Nee, dat is serieus, ik heb gewoon... Ik ben gewoon eerlijk, dit is gewoon... Dat is racisme, weet je dat? Hé, 16 euro. En dan denken jullie natuurlijk, ja Leon, dat is hele slechte kwaliteit. Nee. Nee. Nee. Jawel, dat is niet zo'n hele goede kwaliteit. Maar goed, hey, als ik voor 16 euro 5 weken kan eten, dan hoor je mij niet meer over een koortslip of scheurbuik, weet je, maakt niet uit. Nee, maar ik vind het ook goed genoeg. Kijk, de Aldi die pretendeert ook niet alsof het hele goede producten heeft. Nee. Het is gewoon shit. Ja, maar daar komen ze ook voor uit. De Aldi doet ook niet mee aan de prijsoorlog. Nee, lager kan niet dan de Aldi. Het is gewoon de bottom line. De Aldi is wel heel mooi begonnen ooit, hè? Ik heb het even nagecheckt. Er waren 2 Duitse broers, Alfons en Dietrich. En ja, die jongens die konden echt heel makkelijk aan spullen komen. En die dachten, nou, jullie hebben het nodig. Nou, dan flikkeren we het hier en ik kom halen. Ja, niks meer, niks minder. Schuur eromheen, klaar. Ja, maar dat vind ik zo'n eerlijke vorm van handel. Ja, zo eerlijk, zo duidelijk, zo zuiver. Zo Duits. Ja, ik hou daarvan. Ik zou er ook vaker willen zijn. Elke dag even langs de Aldi. Weet je, dat ik er voorbij loop en denk, hey, de Aldi. Even naar binnen, hop, en weer eruit. Hoppakee. En dat zou ik ook doen... waren het niet... dat die mensen daar zo lelijk zijn. Nee, maar echt lelijk, echt. Er is ook een scène van Lord of the Rings opgenomen in de Aldi. Zonder schmink, gewoon zo. Ik vroeg naar het zout, ik werd begeleid door de golem. Here's the saltmaster, nee! Bad Smeagol! Nog iets. Ik loop die winkel uit met mijn doos. Ik was de enigste. Ik was de enige. Ik was de... Niemand verlaat de Aldi. Die mensen wonen daar. Serieus, ik heb een kwartier gewacht. Gebeurde helemaal niks. Na een half uur nog niks. Na 3 kwartier ben ik naar binnen gegaan. Ik heb mijn doos verstopt. En ik heb mezelf ook verstopt. Ik ging zitten achter een schap met... apfelgemüse. En ik ben gaan wachten tot sluitingstijd. Sluitingstijd, precies. Niemand ging weg. Sterker nog, alles ging dicht. De deuren gingen dicht. Alle dozen gingen dicht. Alle ramen gingen dicht. Jongens, jongens, laat mij die ramen doen. Alle lawaai. Zo. Zo. En alle spullen gingen aan de kant. Op één doos na. In het midden van de Aldi bleef één doos staan. Een doos currygewürz. Alle lelijke mensen verzamelden zich rondom die ene doos. Ze gingen in een kring staan. En ze gaven elkaar de hand, de klauw. En ze gingen dansen. En ze zongen een afschuwelijk lied. We kaufen allen bij die ALDI. We kaufen allen bij die A. Ik ga

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
3: Hey jongens.
1: Hey.
3: Proost.
1: Proost.
4: Frisje?
1: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
1: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan. Dan moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Gezellig.
0: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

0: Zo. Bedank eerst maar even allemaal jezelf. Dat je de moeite hebt gedaan om hier vandaag naartoe te komen. Namaste. En jij ook namaste. En jij ook kei namaste. Dat je bent gekomen naar onze cursus Mindlessness. Mindlessness, even voor de nieuwelingen. De meeste mensen kennen wel mindfulness, hè? Van de rozijn. Dat je de rozijn niet zomaar in één keer mag doorslikken. Maar je moet eerst gaan kijken naar de rozijn. Ruiken aan de rozijn. De rozijn in je mond nemen, maar niet gelijk doorslikken. Eerst hoe de textuur van de rozijn mindful ervaren. Totdat je elke ribbel met je tong hebt gevoeld en niet anders kan dan hem associëren met je oma die te lang in bad heeft gezeten. En pas dan de rozijn langzaam doorslikken. Ik zeg waarom? Het is een rozijn. Die moet je alleen langzaam doorslikken als die met 6000 andere vriendjes in een fles zit waarop staat Chardonnay. Zo zijn er ook cursussen voor mindful seks. Tantra seks, sommige mensen kennen het misschien wel. Komt er eigenlijk op neer dat je de hele avond tegen elkaar op ligt te rijden. Maar je mag niet klaarkomen. Ik zeg waarom. Waarom zou je in de Thalys stappen, hulde en rijden naar Parijs en dan vlak voor Gare du Nord zeggen nee, ik ga terug. Het leven is niet gemaakt om helemaal mindful mee te maken, hoor. Je gaat er niet mindful in de file staan. Dan je gaat denken, oh, wacht even. Laat ik eens even helemaal in het hier en nu. Dit moment even echt goed op me door laten dringen. Eens even kijken, waar exact bevind ik me eigenlijk in de kosmos? Waar is thans mijn kleine zaad uit Gods hand gevallen? Bij hectometerpaal. En nou dat ik er zo mindful mee bezig ben, kom ik ineens ook tot heel andere inzichten in de file. Zoals bijvoorbeeld, wat een prachtige snelwegen heeft mijn land eigenlijk, zeg. En wat fijn dat ik er zo langzaam overheen ga. Dan kan ik er nog meer van genieten. Dat is toch niet te doen? Je kan toch niet mindful je dagelijkse boodschappen gaan doen? Dan komt er namelijk een moment dat je dus bewust wordt van, ik sta hier dus daadwerkelijk bij de diervriendelijke slager. Dat wil zeggen dat al het vlees wat ik hier in de vitrine voor me zie afkomstig is van dieren die uit eigener beweging naar de slager zijn gegaan en hebben gezegd, slager, ik zie het niet meer zitten. Alsjeblieft, slager, wees zo vriendelijk. Maak me kapot. Dat is er niet te doen. Dit leven is niet gemaakt om helemaal bewust mee te maken. Daarvoor is er ook gewoon te veel aan de hand, weet je. Je hebt Parijs en Brussel en Syrië en Lesbos en Gaza en Dave Roelvink. Het is gewoon te veel. En daarom zeg ik mindlessness, dat is het antwoord. Je kan morgen al beginnen met hele kleine oefeningen in mindlessness implementeren in jouw dagelijks leven. Vanaf morgen lees jij mindless de krant. Alleen de strips. Vanaf morgen kijk jij mindless het journaal. Alleen het weer. Vanaf morgen heb jij mindless intermenselijk contact. Zijn er problemen, zijn er moeilijke gevoelens of gedachten? Niet over praten, eerst een pilsje. En waar je dan voor staat van bewustzijn bereikt. Dat is heel bijzonder. Ik moet eerlijk zeggen, niet iedereen kan het. Niet iedereen heeft aanleg voor mindlessness. gek genoeg vind je toch het grootste talent voor mindlessness eigenlijk op in één epicentrum geografisch op de wereld. En dat is toch in Brabant. Want daar wordt gepresteerd op het gebied van mindlessness. Dat is ongekend. Ik heb het een keer meegemaakt. Ik was een keer op een excursie, hè? Een mindless walvis-excursie. En op een gegeven moment krijg je dan natuurlijk een keer een walvis voor de boeg. En dan wil je gaan determineren. En dan wil je weten, is dit een bultrug? Of is dit een blauwe vinvis? Of is dit een orka? En de mindless Brabander, die kan dat dan determineren. Puur op de kracht van mindlessness. Door het aan de walvis zelf te vragen. In zijn eigen taal. De mindless Brabander kijkt dan de walvis aan en vraagt gewoon: van wie zijn jij daarin? En de walvis begrijpt dat. Niet iedereen kan het. Ik had laatste meneer, die wou zo graag helemaal mindless worden. Hij zei, ik laat alles los. Ik zei, nou, dat is goed. Hij liet zelfs een wind. Hij liet alles los. Maar op een gegeven moment zei hij toch, mevrouw, ik heb een gedachte. Ik zei, laat los! Hij zei, nee, ik kan de gedachte niet loslaten. Want de gedachte, laat mij niet los. Dat je de wereld wel kan willen buitensluiten. Maar dat gaat toch niet? Want je zit er toch zeker zelf in? Suiker kan de cake wel willen buitensluiten, maar dat gaat toch niet, want suiker zit toch zeker zelf in de cake? Ik begreep het ook niet gelijk helemaal. Maar je zei, ja, je kan wel denken van, ah, ik ga de wereld buitensluiten en die engers van IS, die wil ik niet zien op een televisiescherm. Maar dan zie je ze straks door je eigen keukenraam, door je eigen straat. En dan kom je er niet meer van, wie zit jij erin?
1: Surdezem. En toen kwam ze zo aanlopen zo. Zei zo, nou, je schrijft surdezem, maar je spreekt het uit als surdezem.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg. Gooi hem niet weg. Maar lever hem in.

0: hartelijk welkom, dames en heren, in onze quiz. Als het maar voor niks is. Goedenavond, meneer Van Glunderen.
1: Goedenavond.
0: Waar komt u vandaan?
1: Ja, ik stond daar.
0: Ik bedoel natuurlijk, uit welke plaats, uit welke stad of dorp?
1: Oh, ik heb altijd in Soest gewoond. Op de Soestdijkse straatweg 66. En ik had ook een oude auto en geen rijbewijs, dus ik werd steeds aangehouden. En dan moest ik steeds mijn adres opgeven. Soestdijkse straatweg 66 kreeg ik te kaleren van, zeg. Dus toen ben ik meteen gaan verhuizen.
0: Kijk eens, Anne, waar woont u dan nu?
1: In Zeist.
0: Nou, daar bent u er niet veel op vooruit gegaan. Dan neem ik aan dat u nog eens een keer op de verlengde Slotlaan woont ook. 77.
1: Nee, gewoon in de tweede korte Stokstraat.
0: Ja. En meneer Van Glunderen, wat doet u overdag voor de kost?
1: Nou, ik loop namelijk dus in de WW. Want daar vragen ze de meeste van.
0: Dat vind ik bijzonder pikant opgemerkt. Keurig, Jan.
1: Ik dacht wel dat het goed was.
0: Nou, dat vind ik erg leuk opgemerkt.
1: Daar wou ik graag een vliegreisje voor hebben.
0: Nee, maar we zijn nog niet aan die vragen toe voor prijzen, hoor.
1: Oh.
0: Dit gaat nog eventjes niet om de prijzen. Dit is een zuiver informatief gesprekje nog even.
1: Ja, maar die mensen klappen toch niet van de honger of zo?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ik moest van mevrouw vragen of de kinderen ook mee mochten naar de Bahama's.
0: Ja, maar we moeten eerst even afwachten of die prijzen erin zitten. We hebben weer totaal andere prijzen als de vorige keer.
1: En een speedboot zit er ook bij, natuurlijk, hè?
0: Er zit van alles bij, maar geen
1: ook een
0: speedboot.
1: Een etentje.
0: En u kunt beter even afwachten wat de prijzen zijn.
1: Dan wou ik graag iets hebben wat ik kon prakken. Met een kuiltje in het midden voor de jus. Als namelijk mijn beugeltje eruit valt, dat ik er meteen weer gauw mijn beugeltje kan pakken. Dat ik niet al die kleren zo allemaal mijn shit krijg. Dus dan denk ik mijn beugeltje meteen eens in mijn mond steken.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik hoor het wel, maar er zit ook geen etentje in. We hebben weer hele andere prijzen als de vorige keer. Dus ik hoop dat u dat goed onthoudt. Dan heb ik nog één vraagje aan u.
1: Nee, want ik vroeg aan mevrouw, hou je van vliegen? Toen zegt ze ja. Ik zeg, dan rijden we door het moeras.
0: Ja. Zeg, nog één vraagje, alvorens we tot de officiële vragen overgaan. Dat bordje, J. Van Glunderen, Jan tussen haakjes. Waar geldt dat voor? Mag ik ook gewoon Jan zeggen? Je, jij of Jan?
1: Ja, anders stond er wel Jodokus. Nee, de bedoeling is namelijk, als ik nou een vraag niet mocht weten, of een antwoord of zo, dan kunnen de mensen me gewoon aanmoedigen door te roepen Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan.
0: Dat vind ik een erg leuk idee. Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan. Jan. Goed, we zullen dit onthouden.
1: Ik heb namelijk een fluitje meegenomen.
0: Ook nog.
1: Anders gaat iedereen door elkaar roepen, dan wordt het zo'n klerenzooi. Dus als ik dan fluit, kan iedereen het gewoon gaan roepen. Daar gaat hij dan. Jan, Jan, Jan.
0: Jan, Jan, Jan. Ja, maar Jan, nu weten we het wel.
1: Dit is ophouden.
0: Oké.
1: Parallelopipedum is ophouden.
0: Wij gaan beginnen met de eerste vraag en die gaat over sport. En je kunt hiermee gaan winnen een professionele racefiets ter waarde van 2000 gulden.
1: Ja, om mee te beginnen.
0: Een heel simpel vraagje. Ja. Daar gaat-ie. Wie werd er in 1978 wereldkampioen op de fiets?
2: Jan, Jan, Jan.
1: Het antwoord moet zijn Jan Raas.
0: Nou, ik moet je teleurstellen, dat moet namelijk zijn Kneteman.
1: Dan moeten ze niet verkeerd voorzeggen.
0: Maar dat mag niet voorgezegd worden, Jan. Die mensen moedigen jou aan.
1: Nee, dan moet je roepen Kneet, Kneet, Kneet. Dat roept hij ook altijd tegen zijn masseur. Kneet, Kneet, Kneet.
0: Kneet. Yes. Maar ik vind het jammer, de fiets gaat aan jouw neus voorbij.
1: Nou, ik heb toch alle bril op.
0: Zo is het. Wij gaan over naar vraag 2 en die gaat over een poli. politiek. En je kunt hiermee gaan winnen. Een originele... K-

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van woensdag tot en met vrijdag. Het is zon overgoten en droog. In het noorden wordt het 28 graden, in het midden 32 graden en in het zuiden wel 35 graden. En daarbij is vooral in het westen de luchtvochtigheid hoog, waardoor de gevoelstemperatuur nog hoger uitkomt. En er staat weinig wind uit het oosten. Dan donderdag. Er verandert weinig aan het weerbeeld. Het wordt 29 tot 35 graden met veel zonneschijn. En de wind is matig uit het oosten. Vrijdag is de warmste dag van de week. Het wordt 32 graden in het noordwesten tot wel liefst 37 of 38 graden in het zuidoosten. Er is opnieuw veel zonneschijn en een zwakke tot matige oostenwind. In de loop van de dag stijgt de kans op een onweersbui en vooralsnog is de kans op droog weer groot. Tot zover het weer.

0: Ik krijg eters vanavond. Ik wist even niet wat ik in huis zou nemen, dus. Ja, mijn dochter is erbij. Dan weet ik wel vaak wat ze lekker vindt, hoor. Zij is dol op die lekkere plumpudding. Maar ja, mijn schoonzoon komt mee. En daar wou ik eigenlijk die dure pudding niet voor nemen. Ja, ze zijn getrouwd, hoor. Dat gaat er bij geen een, zo'n 5 jaar alweer. Is mijn dochter getrouwd met oortjes. Keihard nog, mijn schoonzoon, oortjes. Ja, dan komen we noemen hem oortjes. En dan komt die gozer uit geen oren aan. Ze kapt die op schotels. Echt wel. Echt wel. Zo lopen geen tweede in heel Nederland rond. Zakken schotels. En ik heb ook gezegd, iemand op het dak gestopt. Kennen we CNN ontvangen? Ja, ja, hij weet het wel. Iedereen pers hem altijd. Iedereen pers hem. Als die binnenkomt ook het zijn te roepen, wij altijd... Ho, ho, stop! Pas op! Dat je de deurposten niet beschadigt. En dan kunnen we zo lachen voor mezelf. Ja. Maar dan komen ze vanavond komen ze eten. En oortjes hebben ouders komen ook even mee, hem ouders dus. Want nee, het komt, we moeten gaan bespreken hoe het verder moet als de baby geboren wordt. Ja, mijn dochter is zwanger. Wendy? 7 maanden is ze al? Vind je niet leuk? Vind je niet enig? Ja, van oortjes. Ja, ik snap wel, daar zit de jeugd. Ik snap het wel, ja, wij hadden het zelf ook. Ik had eerst eens geen eens gedacht dat die twee getrouwd zouden blijven. Eerlijk niet. Man, bon je steeds op de huwelijksdag gaan ze nog laaien de bon je er komt. Mijn dochter mocht toen de bruidstaart aansnijden. Maar toen had zij voor de eigen, had zij een ietsje pietje grote stukje als voor oortjes afgesneden. Ja, je moest er een loep bij nemen, hoor, maar... Hij had zijn eigen aploppen binden voor de verratte stukje taart. Man, man, man, die oren vielen zwart van zijn kop af. Voor zijn stukje taart. Daarom, ik ga die pudding terugleggen ook. Ik krijg hem niet. Ik neem het niet, hè? Ja. Ja, het is wel lekker voor Wendy zijn beuk, hè? Ze moet nog groeien, hè? Ja, maar mijn dochter moet verdorie nog blijven werken, ook dat arme kind. Ja, de eerste 2 jaar van het huwelijk, want zij moest de meubelaar betalen van Otto. Maar ja, ze had steeds gezegd, ze zei, mama, ze zei, zo gauw als de zooi is afbetaald. Ze zei, dan gooi ik mijn pillenstrip tegen de willigen. Ze zei, dan ga ik aan baby's beginnen. Maar ja, de zooi was afbetaald, maar het jaar erop geen baby toe. Niks, nappe snodder. Het jaar daarna, nog niks. Maar goed, het verbaasde me eigenlijk ook niet erg, hoor, want ja. Die oortjes, er zit geen leven in die gewoon. Man, er zit geen beweging in dat jong. Wat staan er dat zout van hem, hoor. Had die bakken, man, zo'n dakhaas is het ook nog een keer. Had hij een baan aangenomen in de nachtdienst? Aan je baby's wil. Wanneer kennen jullie dat rampentampen samen? Als bewakend was die Eppo gaan werken. Ik zeg, wat moet Oortje nou bij de bewaking? Zij kan zijn eigen nog ineens verstoppen voor een inbreker, dat ken je niet. Man, die oren piepen overal tussenuit. Die werpen zulke lelen van schaduw achter zo'n zaklaam s'nachts. Die inbrekers lachen er eigen pad, die denken dat Mickey Mouse binnenkomt. Ja, ja, ik dat zeg, dan wordt mijn dochter kwaad. Wat je kwaad, hè? Het is je mama, ze doet er niet altijd zo raar over mijn man. Ze zei, doet het juist hartstikke goed met de bevolking. Ze zei, het al een medaille gehad van de baas. Zie je nou? Ze zei, ze hadden beter een oorkonde kunnen geven. Ja. Ja. Had de medaille gehad. Had inbrekers gegrepen. Was op zijn fiets erachteraan gegaan. Zie je nou? Ze had die zeker wind mee. Maar goed, jij babytje, wat zat verleden jaar? Toen ging bij ons thuis de telefoon. Hek Wendy aan de lijn. Janken! Aan de andere kant, als een achterlijke wat. Ik zeg, wat is de wijfie? Ik zeg, is die weg? Ze zei, nee mama, dat is het niet. Ik zeg, oh. Ze zei, dan moet mama even huilen. Is ze, maar wat is er dan aan het handje wat? Dus ze zei, dat gaat ik niet zeggen door de telefoon, want het is een heel groot opgekrapt verdriet in mijn eigen. Nou, ik schrok mijn eigen uit leplozers. Ik zei, ik kom naar je toe. Ik ben op mijn brammer gesproken. Ik heb mijn nachtpon nog aan. Kom ik bij Wendy aan. Lessen er op die bank te janken als je een wrak houdt. Ik zeg, wat is er dan toch? Nou, toen kwam het eruit te huilen. Mama, zei, ik wil zo graag een babytje, maar het lukt steeds maar niet. Ze zegt, alles hebben wij al geprobeerd.
1: Ik zeg, alles? Ik zeg, alles? De oortjes ook? Ik zeg, ja, schat. Ik zeg, dan zit het er dus niet in. En waar het er niet in zit. Makkelijk, schat. Ik zeg, maar gewoon niet om eigen janken. Ik zeg, het is triest. Ik zeg, maar we gaan ons eigen leven niet leggen verhalen hier, hoor. Ik zit er gewoon mijn stapel ondernemen. Ik zeg, mama, god, je meenemen naar het buitenland. Ik zeg, dan gaan we zomer naar de weeshuisjes. Ik zeg, en dan gaan wij zomer, gaan wij door baby's aborteren. Ja, ja, want je kent de zat aborteren. Want ze zitten allemaal te wachten op een lieve moeder. Ik zeg, mama, god, met je mee. Want ik denk, dan kan ik erin uitzoeken, want zij heeft geen smaak. Nou, dat ik het zei, wat ze fleurde af. Oh, ze zegt, mama, wat fijn. Ze zit gewoon weer zomaar naar buitenlandse talen, zegt ze. Mooi nogal. Ze nooit een steek willen leren, daar wou ze met mij naar buitenlandse talen is. Ja, natuurlijk, als je een baby hebt, moet je hem kennen verstaan, natuurlijk, hoor. Maar helemaal gelukkig allebei. Enfin, ik tef uit mijn brommetje weer naar huis. Kom ik thuis, alweer die telefoon. Hek oortjes aan de lijn. En het hoor je gelijk aan hem heb, hè? Dan hangt er zo'n galm hangt er. En gelijk met zo'n grote waffel tegen mij. Van moeder, wat bemoei je eigen steeds mee? Hij zit te worden een baby sapsebeer. Hij zei, ik heb dat duizend keer tegen Wendy gezegd, ze is niet in orde. Ze moet eerst eens voor onderzoek naar een goede gynaecoloog. Ik zeg, oh ja. Ik zeg, mijn Wendy mag van jou naar de gynaecoloog. Ik zeg, dan laat jij je geslachtsonderdelen ook maar door de molen halen. Ik zeg, misschien leg het wel aan de piepertje van jou. Hij zei, dat ken niet, want die doet het fantastisch. Ik zei, dat kan je aan de buitenkant niet zien. Ja, maar we dachten gang voor onderzoek, hoor. Dat wou ze. Maar ja, er komt de grap. Ze is één keer geweest en oortjes moest mee. Dat is de procedure. De man moet mee, oortjes moest ook met de handel op tafel door. Ja, ja, ze willen hem zien, hoor. Ja, dat wordt af, hoor. En dan werd dat werk gezet en potjes moest hij vullen. Oh, man, hij is zo druk geweest, hè. Helemaal snipperde ogen opgenomen. Moest hij die potjes weg en brengen naar de bank, was hij naar de verkeerde bank gegaan. Hij dacht dat er een potje stond spaar mee bij. Mijn dochter was voor onderzoek, dus dat had 3-4 weken zet het aangemodderd allemaal. En ze kwam de uitslag al. En wat was de uitslag? Penis. Peanuts. Niks bijzonder. Ja, heel klein manke mensen, niks bijzonders. Maar het enige was dan wel dat, ja, mijn dochter had dan vleesboompjes, had ze. Een paar had ze maar. Hele kleintjes waren er. Meer struikjes had ze eigenlijk. Maar och man, die arrogante kat van die oortjes, dat hij dat tegen mij kwam zeggen. Hè? En van, oh, heet niet gehoord, moeder, hè? Wendy had dus vleesboompjes. Is ze, ja, en? Ik zei, dus jij ze er wel ingeplant hebben. Ik zei, dan had je wat vaker moeten schoffelen. Dan kwam er wel los. Ja, ja, maar mijn dochter was de piezang, want die moest er eigenlijk laten kuren tegen. Ja, maar dat doen ze snel, hoor. Dat gaat in één wip, hoor. Dat doen ze polyoclinisch. Maar toen kwamen ze halen, toen zat ze zo heel witjes op de rand van de bed. Toen zei ze, mama, zei de dokter het net gezegd. Nou heb ik groen licht. Ik denk, oh god, dan heeft ze nog een oogafwijking ook. Je zei, stop leg, stal op groen. Ze kon zo een baby's beginnen. Hij zei, het gaat altijd lukken. En als het niet zou lukken, dan kon je hem bellen. Ja, ja, want ze moest het zelf, moest het eerst thuis met de thermometermethode. Maar als dat niet ging, dan deed die arts het met kunstzinnige inspiratie. Dus, ja. Nou, dan heeft hij weer oortjes, haar meteen weer een thermometer lopen kopen. Had hij zo'n degenkach voor je oor. Ja, die waren ze dezelfde dagen kwijt natuurlijk, dus... Ik zie jou beter een staafmixer kunnen nemen. Als je zwanger werd, maar ja, oortjes dacht dat die thermometer het werk deed, maar goed. Om een kort verhaal lang te maken, wat? 6 maanden geleden stond ze bij mijn thuis op de stoep met een grote doos tampoesje. Kappie van oortjes erbovenuit. Hij zei, ha, oma. Ik zei, zijn je lenzen weer troebel? Hij zei, nee, hij zei, je vader niet, dus we hebben een verrassing. Hij zei, Wendy is zwanger. Man. Ik had hem zo wat gekust. Ik kan me er net in houden. Ik heb mijn dochter een beetje gepakt. Ik heb met dat makkel gedaan door de kamer, joh. Voorzichtig, hè, want anders wat de vreugde los. We waren zo gelukkig. Met sjaal aan de koffie en de tampoesjes. Het was feest. Oh, mijn dochter Fraat ging haap natuurlijk. Want die was zo menselijk als een kaart was. Dus oortjes, frappetee, tampoesje. Ook nog even. Daar ben je op. 2 van die rode poezen in die mik te duwen. Nou, ik ga die pudding terugleggen. Om wegleggen. Wat? Oh, wat, hè? Oh, jullie zeggen, je moet de saambaal doordoen voor. Ken die ook eens darmkramp krijgen, joh. Ja, dat heeft mijn dochter ook gehad. Die rij had ze gehad. 4 maanden van een zwangerschap. Heel erg die rij. Oh, man, die rij. Maar ja, ze kan het nou gelukkig in de hand houden. Dus, ja... En elke dag ga ik naar Wendy toe, hè, want ze zit alleen nog wat oortjes leggen op zijn nest. Ja, tuurlijk, die had nachtdienst gehad. Hij binnenkomt, zet hij het ook altijd. Moeder, ik ga het even op 1 oor. Zie je, met het andere oor kan jij je toedekken. Oh, dan zitten mijn dochter en ik lekker samen te babbelen over baby's. Of we gaan een beetje winkelen. En van de week. Van de week. Mag ik met Wendy mee naar de gynaecoloog? Hebben ze een echootje gemaakt van dat babytje? Oh, zo schattig. Oh. Het had ze vroeger niet, maar dan gaan ze met de staafje tegenwoordig op Wendy's buik. En je kijkt naar de televisie en dan zie je zwemmen zo allemaal. Prachtig zeg, prachtig zeg. Ja, die arts die zei het zo goed. Helemaal ontroerd. Ja, maar kijk eens, leuk. Ik heb precies zien het heb de vuistjes. Naast het hoofdje. Hij zei, ik kan het misschien nog scherper krijgen. Ik zei, nee. Oh, ah, mijn dochter vindt het prachtig allemaal. En alles wil ze weten van mama. Ja, hij is voor een bevaling. Ik zei, nee, maar het was een makkie. Zeg, ik ga toch niet zeggen dat ik van de pijn het leggen cremeren. Dat zeg je toch niet? Nee, maar oortjes. Hem moeder het te bang lopen maken, de trage wijf. Die gaat tegen Wendy lopen vertellen van de week dat oortjes vroeger zo'n zware bevaling was geweest. Ja, die kon er niet uit. Nee. Nee.

Even wachten, chef. Tja, of je moet twee dezelfde breien. We gaan eten met Sjalen, want we moeten de laatste dingen bespreken voor tater vruchtwaterbreek. Dus ja, want dat babytje moet nog een naam hebben. Dus en hebben we weer Bonje, want dat oortjes willen weer tater naar hem vader of hem moeder wat vernoemd. Maar zijn vader heet Vladimir. En dan wordt het te duur toch, Flappy. Ja, dat is toch zielig. Dan wordt je kind gepest. Oh, ik heb een zesje magen komen eten, want het hoeft niet veel te kosten. We zijn toch vegetatie dat thuis, dus ja, samen vegetaties bij oortjes. Het heen met je leun met je oren, hè? Vreet alleen sla en wortelen. Ik zit tegen mijn man, ik zeg, ik zet geen verse bloemen neer op tafel. Ja, anders denken ze nog dat dat een toetje is, maar... Well, ik stop met te lullen, hoor, maar dat doe ik altijd in de supermarkt. En ik kan mijn thuis maar ook nog koken. Heus vol me ook, duwen toch in de maag met z'n allemaal, hoor. Heb je toch makkelijk zaad voor, joh. En dat komt vanavond goed uit, naar de aard van het feestje. Koken met kunstmatige inspiratie.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan

0: Een dagje pretpark doen we vandaag. Dagje pretpark zullen ze bedoelen. Dagje blubberzooipark bedoelen ze. Dagje zenuwenpark. Maar de hele week zitten we al te verregen op de camping 12 kilometer verderop. Elke avond hangen we met al die vakantiegangers, hangen we de kantine, hoor. We zagen naar de televisie te koekeloeren, naar de weerberichten. Kom zij er gisteravond op, die slissert met die tandjes. Die Griet van Somers. Oh, maar oh, ik heb zo'n hekel aan het wijven. Oh. Ze is me vuilste opgewekt. Dan staat ze altijd zo blij in die lens te koekeloeren. Maar ik zie het heel zomer in, hoor. Het gaat beslist schitterend weer worden, zeker weten. Misschien krijgen we hier en daar een klein buitje. Nou, ik had het kunnen weten, dat buitje valt hier. En nooit toppen is lissert verderop. Maar als je zoiets van tevoren weet, dan hol je toch niet die bolle hasjes om met drie kinderen nog een pretpark te gaan. Die jongens worden lastig met de pakken weer, want je moet zo vanavond vandaan plukken. We zitten het andere makkel dan weer. Sabrina! Ga je dan weer in de wildwaterbaan? Nee, ik wacht niet meer, want ik ben al zei ik net. Ratmakkel. Ja, 16 jaar is ze maar luisteren naar de moeder. Oh, maar dan gaat ze weer die wildwaterbaan in. Ik wacht niet meer, want ik ga naar het pannenkoekenhuis, hoor. Ik ga eerst even een valium nemen. Hele checkie draaien. Hè? Nee, papa zit er ook al en oma en Audrey. Pannenkoekenhuis naast de zingende waterlelies. Ga jij je kat houden, ja? Zo plassen. Maar ik ben al 8 keer met de kind naar de wc's geweest. Als het op pad zit, dan matsen we niet. Ja, er komt zitten een blaasontsteking, het, van de natte voeten op de camping. Ja, het is toch eigen schuld, dan op ze met de blote poten door de blubberzooi daar. Ik heb 1000 keer gezien je pantoffels aantrekken, jank het, ja. Je knijpt die plaas maar af. Een dagje pretpark. Oh. En voortaan je de ben alleen er al hier op. Maar we denken, we zitten 12 kilometer verderop. Hoor. We zijn er in een wip, hoor. Maar we zijn uren onderweg geweest met al die bussen. Zaten we nog totaal verkeerd. Ze tegen die bussen, ik zeg, we moeten overstappen dan. Hij zegt, wat moet u wezen? Hij zegt, er gaat je niks, hè? Totale vlerk. Ja, dan komt waarschijnlijk niet gewend om met openbaar vervoer te reizen. Want wij hebben normaal gesproken, hebben wij zelf altijd de auto. Hoor, maar ja, dat zie je altijd zien. Hoor. 2 dagen voor de vakantie was ik de stad naar binnen, helemaal in de stretch. Zooi kopen voor die caravan, hoor. Hartstikke druk. En die stad nergens, kan je weer eens parkeren. Hoor. En fijn, ik kom thuis, ik zit tegen mijn man, ik zeg, nou, ik heb er niet veel verstaan van. Is je maar volgens mij zit de water in de carburateur van de auto. Hij zei, nou, ik zou wel even kijken. Hij zei, waar staat hij? Ik zei, hij legde graag. Bloedlink, hoor. Oh, maar hij gaat zo keer tegen mij. Ik zie je kind dat kwaad op mijn wezen. Ik zei, maar kijk, daar verdorie zelf nog een wiples aan overhouden ook. Hij zegt, een wiples? Prima, het werd tijd dat je wiples nam. Ja. Ja. Ja. En dan moet je nog romantisch op vakantie met zeilen, maar goed. Alles valt tegen. Het is een verrotte caravan. Die jongens zijn laagster en hier in de pretpark kloppen ze even oude losse zender uit je zak. Och man, wat een vuile uitnasserij is dat hier, hoor. Ik zeg vanochtend tegen het wijf van de kaars. Ik zeg, heb je niet een keertje korting of zo? Ze zeg, voor een arm regienetje of zo? Ze zegt, wel hoe? Ze zegt, onder de 4 halve prijs. Zo, ik zeg, ik kom goed uit en ik heb er 3. Ja, maar dan gaan we niet, hoor. Het was onder de 4, hoor. Denk dat die blaaskees daar ook. Maar goed. Mijn zoon Audrey, die is 9, maar die vreet gelukkig nog eens leg. Dus met een beetje fantasie kon hij ook nog net voor 4 jaar doorgaan. Dus ja, ik duw dan zo eens een schouwtje naar beneden. Ik zei, hij is ook 4. Had hij keihard schreeuwen, ik ben toch 9? Ik zei, is mooi, hoor. Oh, ik heb een tekenje dubbeld gewoon betalen, hoor. En mijn schoonmoeder is mee. Die is een paar dagen over op de camping, ja. Nou, mijn man zegt ook, hij zegt, vraag de mens maar een paar dagen. Hij zegt, het zet niks aan de leven.
1: Nou, bewijs er niks meer aan. Ja, mijn man zegt ook, ze zit nog aan goed bij cash, weet je, ze heeft een vet pensioen. Dan kan ze even schuiven, dat we nou die tegenvallen met die auto hebben, kan ze even trakteren. Nou, schuiven doet ze wel, hoor, mijn schoonmoeder. Och, ze kan zo schuiven. Oh, naar achteren schuift ze. Als ze betaald worden, stond ze achteraan met de portemonneetje. En altijd dezelfde spoes. Ik had net willen betalen, maar ik ben net te laat. Maar ik spaar het op voor jullie. Jullie zalen nog opkijken, ik laat de dood gaat. Nou, ik zei, dat moet je niet te vaak zeggen, anders ga ik me nog verheugen. Maar ja, ik denk vanochtend, ik ga het voor haar geen kaartje kopen. Maar dat hoeft niet, want ze had kortingsbonden gespaard bij de bakkels. Man, die heeft er je maandenlang klem gevroten aan de bakkels om gratis die Efteling in te kennen. Die andere kind is net een bakkel. En de zesje dat ze is afgevallen. De zesje. De zesje. Vanochtend, ze zit bij 7 kilo kwijt. Ik zei, nou, ik zie het niet. Ze zei, ik ken ook niet, want ik ben ze kwijt. Nou, dan kom je de park in, dan hangen met grote borden overal. Alle attracties zijn gratis. Ja, toedeloe. Het kost nog dat de baas, want ze hebben ervoor gestudeerd in die parken. Op elke hoek verzinnen ze wat anders. Patat, taco's, magnums, gebak, paardenkoeken. En alles voor 6 keer de prijs van thuis. En normaal gesproken vreten mijn kinderen voor 12 uur nog geen kastje brood, hoor. Maar ze zien die zooi hangen en het is, oh, mag we een taco? Mag we een patat? Mag we een pannenkoek? Ik zei, nee. Ze mama heeft brood gesmeerd met pindakaas op de camping. Ze zei, je honger hebt, vreet je dat maar op. Nee, dat hoeven we niet, want dat is geplet in de tas, die pindakaas. Zij ook, hoor, die janken daar ook. Anderhalf uur lopen dramen om een taco, wou ze een Mexicaanse gevulde koek met die hondenkatsen tussen. 12 feitenkassen die kregen. Nou zet er een gratis, ze hebben hem net in de klauwen laat zijn valen op de grond. En die kraaien zijn erop getraind in het park, want die zijn sneller dan Speedy Gonzales om de halve tokens van de grond op te vreten. Die kraaien vreten luxe dan ik, hoe? Want ik mag de hele dag die verratte pindakaas opvreten, maar oh, zo gaat het al jaren. Elke steuven gaat op aan dat grut. En als moeder voor je eigen blijven niks over. En die kinderen zijn enkel tevreden aan je portemonnee trek. Laat ik het nou gezegd ook. Ze noemen me geen mama meer, ze hebben gewoon portemonneetje. Alles motten ze hebben. Van de week, hoor, moest Sabrina... Gooi je naar weer in de wereld, waterbom! Ik sleur je eruit, hoe? Och man, ze luistert het helemaal niet, hè? Oh, dan komt ze zitten in de publiciteit, ja. Dus, luister het niet. Van de week moest zij een paar sportschoentjes hebben. Hè? Had ik in de krant een actie gezien van Rukkendingen. Leren schoen, 39 piek. Sabrina Marsha, niet? Ze moest Nike's. Goedkoopste Nike's die we zagen, 120 piek. Was niet goed genoeg. Nee, ze moest Nike's Air, 220 piek. Dus voor 100 piek meer, hey, enkel lucht. En die lucht is na 3 weken niet meer te harden. Dan ratten ze de klerenkaars uit, maar ze mast er zin hebben. Oh, en ze loopt nog met zo'n smoel op ze hier. Want ze wil het liefst 12 keer over de kap in de Python. Maar ja, dat ken je niet. Ik ken me niet op wachten, maar zij mag er niet in. Daar hangt die blaas op zijn kap. Ja, nou, zij wil enkel door de sprookjes als ze maar plaatsen de hele dag. Daar word je ook gek van. En mijn zoon Audrey, die wil helemaal niks meer. Die heeft het gehad voor de rest van de dag. Toen kwam je Audrey's vanochtend, is die iets te enthousiast op zijn buikje van het glijbaantje afgerond. En toen had hij het spijkertje niet gezien. Dan was hij precies met zijn buitenboordbeugeltje achter blijven haken. Verstaanskiesje zat er in zijn onderbroek. Het was de grootste attractie van de Efteling vanavond. Ach, dramme mensen eromheen. Nou, maar even het monstertje kijken. Maar goed. Ik ga erheen, ik sta te shaken, ik moet de volume piers. Shaky draai, kom je nou of niet? Hè? Oh nee, god maar. Is dat iemand bij? Oh, nou laat me gaan ook. Gewoon lekker even het zonnetje schijnt. Kijk, je gaat ook al laag hoor, kappetje eraf, kijk. Ah, zo kind het ook al wereldjeugd ook, hè? Alle pretparken heb je gezien al, hoe erg. Oh, alles kan ze krijgen van mama. Hè? Mama stapel op, liefie. Wat zeg je? Hé, je broek geplaatst.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van woensdag tot en met vrijdag. Het is zonovergoten en droog. In het noorden wordt het 28 graden, in het midden 32 graden en in het zuiden wel 35 graden. En daarbij is vooral in het westen de luchtvochtigheid hoog, waardoor de gevoelstemperatuur nog hoger uitkomt. En er staat weinig wind uit het oosten. Dan donderdag. Er verandert weinig aan het weerbeeld. Het wordt 29 tot 35 graden met veel zonneschijn. En de wind is matig uit het oosten. Vrijdag is de warmste dag van de week. Het wordt 32 graden in het noordwesten tot wel liefst 37 of 38 graden in het zuidoosten. Er is opnieuw veel zonneschijn en een zwakke tot matige oostenwind. In de loop van de dag stijgt de kans op een onweersbui en vooralsnog is de kans op droog weer groot. Tot zover het weer.

my brother, my mother, my sister, your brother.

0: Laatste keer dat ik kattenkwaad uithaalde was vorig jaar op het Rembrandtsplein. Ben ik meegenomen door de politie voor wild plassen. Als ik denk aan wild plassen, denk ik aan iets anders, hè? Ja! Komt-ie dan, hè? Dat noem ik wild plassen. Wat ik stond te doen, het leek er niet eens op, man. Het is vrijdagavond, Rembrandtsplein, Amsterdam. Ik ben met vrienden, we zijn weer uit geweest. We komen uit de Grand Café. En we waren erg blij, weet je wel. Want ja, we mochten naar binnen. Nou, dan kom je ook heel vrolijk weer naar buiten. Zo is het wel. Dus zij pakken een taxi en ik moet op dat moment heel nodig plassen. Dus ik zeg, jongens, ga jullie maar, ik moet even terug. Dus ik loop naar het café. Maar tegenwoordig voor al die cafés in Amsterdam, overal trouwens, van die grote uitsmijters. Die grote mannen met zo'n jasje, met zo'n V erop. V van V-ticket. Ik zeg, meneer, kan ik nog even naar binnen, want ik moet plassen. Nee, we zijn dicht. Ik zeg, dat weet ik, maar het moet echt nodig, man. Jij was net toch binnen, of niet? Kon je net niet plassen dan? Zie je wel, toen moest ik nog niet. Wat? Ik denk, dit duurt te lang met die vent, jongen. Dat hou ik niet vol. Serieus. Nou, op het Rembrandtsplein staan een aantal bomen. Eén van die bomen die zag mij. Die riep me ook. Hè. Die zei, hey! Dus ik ren naar die boom toe. En wij mannen weten dat. Als je uiteindelijk mag plassen, dan ga je er ook voor. Je hoort echt... Ah! Nou, ik sta nog geen kwartier te pissen. Of ik zie een politiebusje in de verte. En ik had ze al gezien. Hè. Ik denk, oh shit, politie. Ik kan twee dingen doen. Weglopen. Nou, dat ging niet, want ik was nog niet klaar. Dat geeft een puinhoop, echt waar. Of ik dacht, gewoon doorplassen en de boete gewoon accepteren. Ik koos voor de tweede. Ik denk, ik accepteer de bekeuring. Politiebusje komt dichterbij, de deuren gaan open en er stappen vier agenten uit. Twee vrouwelijke, twee mannelijke. En die twee vrouwelijke lopen voorop. Hé, hey, stop daar eens mee! En ik schaamde hem, ik zei, blijf daar, wacht! Ik ben aan het plassen, wacht mevrouw, wacht! En ze zat maar, afknijpen, afknijpen, nu! Ik zei, dat gaat niet, dat gaat niet! Wij mannen kunnen dat niet. Vraag maar aan uw mannelijke collega. En die mannelijke collega zegt alleen maar... Die is op beide hand, hè? Ik, oh, die is niet vrolijk. Ze zijn vandaag niet vrolijk, niet vrolijk, niet vrolijk. Nou, ik ben klaar. En die mevrouw zegt... Meneer, ik krijg van mij een bekeuring. Heeft u iets van legitimatie bij u? Ik zeg, jawel, mevrouw, mijn rijbewijs. Alsjeblieft. En ze schrijft alles netjes over. Adresgegevens kloppen die nog? Ik zeg, nee, ik ben verhuisd. Ik woon op de Valeriusstraat. Hoe spel ik dat? Ik zeg, gewoon Valeriusstraat. Dat is gewoon een Hollandse naam. Die is er bij de hand, hè? Ik zeg, nou, is er niet bij de hand. Ik zeg, u heeft 4 jaar lang op de politieopleidingsschool gezeten. Van mijn belastingcenten, ook. Dan weet je toch wel hoe je... Niet zo bij de hand, hè? Ben je een grappenmaker? Ik zeg, ja, dat klopt. Goed, meneer de grappenmaker. Kijk eens, uw rijbewijs en die is voor u. En ik krijg een bekeuring voor wildplassen van €60. Dat is een hoop geld, maar goed, ik accepteer de bekeuring. Maar, ondertussen... Die is spannend, hè? Ik weet zelf niet wat er gaat gebeuren nu. Zo spannend is het. Ondertussen staan er allemaal jongeren om me heen. Want ja, 4 agenten, een Marokkaan, daar is iets aan de hand. En die zien dat ik een bekeuring krijg en die beginnen gewoon te lachen. Hè. Die zeggen, die gozer krijgt €60. Wie? Die gozer? Ah, ha, ha, ha. Hey, ah, ha, ha. En die staan me dan met z'n allen uit te lachen. Maar ik lach terug, hè. Ik zeg, hey, ik kan hem betalen. Ah, ha, ha, ha. Ah. Wow. En ik verscheur die bekeuring en ik gooi hem zo in de lucht. Ja, zegt die mevrouw van de politie. Dat had u niet moeten doen. Ik zeg, wat? De papier op de grond, artikel 14a, het vervuilen van het milieu. Ze, nou, dan raap ik het even op. Dat is te laat, grappenmaker. Zo, Valeriusstraat. Alsjeblieft. En binnen 2 minuten heb ik weer een bekeuring te pakken. Alleen dit keer hebben ze de beide bedragen bij elkaar opgeteld en er staat ineens €160. Ik zeg, huh? Nee, dat zei ik niet. Nee, ik lieg. Ik wou dat ik zei, maar ik zei... Tjikidee. Zei ik ook niet. Ik zei heel normaal, mevrouw, staat hier €160? Ja, hoezo? Kun je niet lezen? Ik zeg, jawel, maar u had al moeite met Valeriusstraat. Ik denk, nou, misschien heb je een foutje gemaakt. Niet zo bij de hand, hè? Nou moet je niet zo bij de hand gaan doen. Ik zeg, dus als ik deze nou weer verscheur, krijg ik dan weer zo'n bekeuring? En toen zei ze ineens, dat zou ik maar niet doen als ik jou was. Maar op dat moment ging alles al in slow motion. Dat zou ik maar niet doen als jou was. En een stem in mijn hoofd zegt, jawel. Scheur hem. En ik kijk naar de jongeren om me heen en die staan allemaal, ja. Ik denk, weet je wat, ik kan hem wel verscheuren, maar ik zal het gewoon niet op de grond gooien. Dus ik zo in slow motion, gosh, En ik houd ze allemaal vast in mijn vuistje. Maar op dat moment ontsnapt er één snippertje. Ik denk, nou, daar kan de rest er ook achteraan. Op dat moment, ja, er werd niet geklapt, hè. Er werd niet geklapt. Want op dat moment word ik besprongen door 4 agenten. Ik weet niet of je wel een keer bent besprongen op straat. Je schrik je het lep Lazarus. Ik weet niet eens waar het lep Lazarus zit, maar het is weg. Dus mocht je op straat, hè, je lep Lazarus. Ja, die is van de jeep, die is hem kwijt. Je verstijft helemaal. Je verstijft, je zit in de grond en die 4 agenten zaten zo aan met te trekken. 2 hier en 2 daar. En ik hoor die vrouw roepen, Henk, pepperspray. Spuit de pepperspray maar in zijn gezicht. Ik zeg, mag je even vragen wat er aan de hand is? U moet mij naar het bureau. Ik zeg, maar Henk, trek de andere kant op, man. Waar is dat ding? Toen werden ze iets rustiger. Meelopen naar de politiebus. Dus ik loop mee, politiebus. Allereerste keer, ik stap in. Ik vraag nog voorin. Achterin! Achterin. Weet ik veel. Nou. En ze beginnen zo te rijden en ik vraag nog heel vriendelijk, mag het zwaailicht even aan? Ja, eerste keer politiebus. Geen zwaailicht, geen sirene, niks. Uiteindelijk meegenomen naar het bureau. Inmiddels 4:30 in de ochtend. Nou, dan moest ik wachten in een kamertje. 7:30 werd ik eruit gehaald. Ik heb daar dus van 4:30 tot 7:30, reken maar uit. Dat is een paar uur. 3, denk ik. Ja. Ja, uiteindelijk een procesverbaal tegen hem opgemaakt en ik kreeg weer een bekeuring. Alleen dit keer stond er een totaalbedrag van €350. Precies. Dat is een hoop geld. Werd me ook uitgelegd waarom dat was? Ja, dat kan ik even verklaren. Kijk, dat is artikel 14a, het vervuilen van het milieu, 2 maal. Wildplassen, 1 maal. Het beledigen van 4 ambtenaren in functie. En het niet meewerken. Ik zeg, ho, ik heb niemand beledigd, hè. Ik zei alleen geen pepperspray. Ja, zie je, daar ga je al. €350 en ik mocht naar buiten. En die €350, dan moet je wachten op zo'n girokaart. En die moet je dan zo snel mogelijk betalen. En nu, 14 maanden later, is het bedrag al opgelopen naar €780. Ik heb nog steeds niet betaald. Die bekeuringen komen niet bij mij binnen thuis, nee, op kantoor. Er zit een meneer van kantoor, komen al die brieven binnen. En die maakt ze ook open, die zegt, oh, heb je een bekeuring? Ik zeg, ja. Oh. Nou, dan zal ik hem even betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Nou, dan krijg je een probleem. Ik zeg, dat maakt niet uit, maar ik betaal hem niet. En nu, 14 maanden later, €780. En meneer van kantoor begint hem nu te knijpen. Die zegt, joh, oh, ze hebben weer een verhoging. Laten we maar betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Ja, maar dat is een hoop geld. Ik zeg, inderdaad. Dan kun je 3 zieke paarden mee van het leven redden, van dat geld. Ik zeg, joh, laten we nou maar betalen, want anders krijg je... Ja, dat is niet goed voor je imago. Mijn imago? Dan gaan ze ineens op je gevoel spelen. Ja, je image. Ik zeg, mijn image? Heb ik ineens een image? Ik vind het zo'n dom woord, hè? Image. Mensen hebben allemaal nu een image.
1: Nee, ik heb een image.
0: Ja, moet jij weten. Je image. Ik zeg, als ik op de wc zit en het lukt niet en ik zeg, image! Flapt hij er zo uit. Je image. Ik zeg, ik ben gewoon een Marokkaan die heel goed Nederlands kan praten en af en toe tegen een boom aanpist. Ik zeg, dat is mijn image. Tja. 3 weken geleden ben ik weer aangehouden. Helemaal terecht. Want ik was namelijk aan het autorijden en ik had de telefoon zo. €160. En ik heb wel zo'n carkit, hè. Mensen, ik was de eerste met een carkit, geloof mij. Op de zwarte markt, 7 jaar geleden, kon je van die carkits kopen met zo'n zuignapje, weet je wel. Moest je aan likken, zo. Zo op je dashboard. En dan kon je zo je telefoontje erin doen. Dat waren de eerste kart. Ik heb gelikt door aan dat ding. En dan viel hij weer op de grond, pluisjes eraf. Maar op een dag bedacht ik me, hey, die Turk waar ik hem heb gekocht, die heeft hem vast getest.
1: Ja, is goed.
0: En dan had ik hem op carkit en dan belt er iemand, druk op de knop. Hallo, meneer Jeep. Je staat op de carkit, je moet even iets harder praten. Hoor je me zo wel?
1: Ja, zo wel!
0: Oké, dan. Dus ik rij zo door Amsterdam en we staan stil bij een stoplicht. En ineens uit het niets een motoragent, zo naast me. En ik zie hem en ik laat zo die telefoon vallen. Ik heb mezelf nog nooit zo schijnheilig zien kijken. En ik, oh nee, shit. En toen dacht ik, niet naar hem kijken, dan heeft hij het niet gezien. En het stoplicht, dat bleef maar op rood. Alsof die agent zo'n apparaatje heeft om dat ding te beïnvloeden zo. Klik. En op een gegeven moment, dat duurde me te lang. Ik denk, misschien is hij wel weg, misschien is hij wel weg. Dus ik draai me zo om heel voorzichtig en ik zie die agent dit doen. Ik mijn raam naar beneden, hij begint gelijk van, meneer, dat is €160, hè, dat weet u. En ik speel nog steeds. Huh? 160 euro. En ik hoor die telefoon op mijn schoot. En een hele preek over veilig in het verkeer en handsfree, bla bla bla. Uiteindelijk heeft die man ook gelijk, hè? Maar ik probeer het nog steeds. Ik zeg, telefoon. Die zeggen, mooie motor. Zijn ze gevoelig voor, hè? Moet je maar eens proberen. Zeg, wat? Oh, dank je. Hé, hey, nou zie ik het. Je bent toch om Harley, of niet? Nou, Jeep om Harley. Nou zie ik het, ja. Nou, vooruit dan maar. Voor deze keer laat ik je gaan, anders ga je daar weer grappen over maken. Ja, dat is mijn image, hè? Maar goed. Ik zit daar dus in het dorpje bij mijn oma, want daar waren we gebleven, hè? En, ja, voor die locaties. En het aardige paard stond er ook nog. En ik zit zo te kijken en mijn oma zegt, je neef moet je ook in de film doen, hè? Want die is ook grappig. Ik zeg, oma, dat gaat niet zomaar. Ik heb een neef, die is 34, jaartje ouder, en die heeft nu al 9 kinderen. 9. En dat vind ik veel. Moet je zelf weten, hoor, maar ik vind dat veel. Vooral als het economisch niet zo goed gaat, dan vind ik het niet verantwoord om zoveel kinderen te nemen. Dus ik zeg ook, neef, stop eens man met al die kinderen. Hij zegt, ja, hoe dan? Ik zeg, nou, wat denk je? Ja, hoe dan? Ik zeg, wat denk je? Toen dacht ik, wacht even. Die heeft natuurlijk ook nooit seksuele voorlichting gehad. Die doet maar wat. Waarschijnlijk legt hij die hele combinatie gewoon niet. Ik zeg, neef, kom eens. Ik zeg, wordt hij geen seksuele voorlichting gehouden? Ja, de imam is daarmee bezig. Ik zeg, hoezo? Die heeft toch ook nooit seksuele voorlichting gehad? Hoe gaat hij dat uitleggen aan mensen? Dat is een geestelijke man. Die kan het toch niet vertellen? Die gaat het verbloemen. Die gaat het mooier maken. Als jij loopt in een woestijn en jij zit in de oase. En je komt er dichterbij en je ziet de oase is een beetje droog. Dan moet je een beetje wrijven op de oase. En als de oase is een beetje nat of een beetje vochtig. En de palmboom is hoog en groot en sterk. Dan doe je snel de regenjas op de palmboom tot aan de kokosnoot. En dan pas jij betreedt de oase. En die kinderen zeggen, wat zeg jij nou weer, ouwe? Ja, dan moet je duidelijk in zijn, mensen. Gewoon duidelijkheid.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Laatste keer dat ik kattenkwaad uithaalde was vorig jaar op het Rembrandtsplein. Ben ik meegenomen door de politie voor wild plassen. Als ik denk aan wild plassen, denk ik aan iets anders, hè? Ja! Komt-ie dan, hè? Dat noem ik wild plassen. Wat ik stond te doen, het leek er niet eens op, man. Het is vrijdagavond, Rembrandtsplein, Amsterdam. Ik ben met vrienden, we zijn uit geweest, we komen uit de Grand Café. En we waren erg blij, weet je wel, want ja, we mochten naar binnen. Nou, dan kom je ook heel vrolijk weer naar buiten. Zo is het wel. Dus zij pakken een taxi en ik moet op dat moment heel nodig plassen. Dus ik zeg, jongens, ga jullie maar, ik moet even terug. Dus ik loop naar het café. Maar tegenwoordig voor al die cafés in Amsterdam, overal trouwens, van die grote uitsmijters. Die grote mannen met zo'n jasje, met zo'n V erop. V van V-ticket. Ik zeg, meneer, kan ik nog even naar binnen, want ik moet plassen. Nee, we zijn dicht. Ik zeg, dat weet ik, maar ik moet echt nodig, man. Jij was net toch binnen, of niet? Kon je net niet plassen dan? Zie je wel, toen moest ik nog niet. Wat? Ik denk, dit duurt te lang met die vent, jongen. Daar hou ik niet vol. Serieus. Nou, op het Rembrandtsplein staan een aantal bomen. Eén van die bomen die zag mij. Die riep me ook. Hè. Die zei, hey! Dus ik ren naar die boom toe. En wij mannen weten dat. Als je uiteindelijk mag plassen, dan ga je er ook voor. Je hoort echt... Ah! Nou, ik sta nog geen kwartier te pissen. Of ik zie een politiebusje in de verte. En ik had ze al gezien. Hè. Ik denk, oh shit, politie. Ik kan twee dingen doen. Weglopen. Nou, dat ging niet, want ik was nog niet klaar. Dat geeft een puinhoop, echt waar. Of ik dacht, gewoon doorplassen en de boete gewoon accepteren. Ik koos voor de tweede. Ik denk, ik accepteer de bekeuring. Politiebusje komt dichterbij, de deuren gaan open. En er stappen vier agenten uit. Twee vrouwelijke, twee mannelijke. En die twee vrouwelijke lopen voorop. Hé, hey, stop daar eens mee. En ik schaamde hem. Ik zei, blijf daar, wacht. Ik ben aan het plassen, wacht mevrouw, wacht. En ze zat maar, afknijpen, nu. Ik zei, dat gaat niet. Wij mannen kunnen dat niet. Vraag maar aan uw mannelijke collega. En die mannelijke collega zegt alleen maar, die is op beide hand, hè. Ik, oh, die is niet vrolijk. Ze zijn vandaag niet vrolijk. Nou, ik ben klaar. En die mevrouw zegt, meneer, ik krijg van mij een bekeuring. Heeft u iets van legitimatie bij u? Ik zeg, ja wel, mevrouw, mijn rijbewijs. Alsjeblieft. Ze schrijft alles netjes over. Adresgegevens kloppen die nog? Ik zeg, nee, ik ben verhuisd. Ik woon op de Valeriusstraat. Hoe spel ik dat? Ik zeg, gewoon Valeriusstraat. Gewoon een Hollandse naam. Die is er bij de hand, hè? Ik zeg, nou, is er niet bij de hand. Ik zeg, u heeft 4 jaar lang op de politieopleidingsschool gezeten. Van mijn belastingcenten, ook. Dan weet je toch wel hoe je... Niet zo bij de hand, hè? Ben je zeker grappenmaker? Ik zeg, ja, dat klopt. Goed, meneer de grappenmaker. Kijk eens, uw rijbewijs en die is voor u. En ik krijg een bekeuring voor wildplassen van €60. Dat is een hoop geld, maar goed, ik accepteer de bekeuring. Maar, ondertussen... Die is spannend, hè? Ik weet zelf niet wat er gaat gebeuren nu. Zo spannend is het. Ondertussen staan er allemaal jongeren om me heen. Want ja, 4 agenten, een Marokkaan, daar is iets aan de hand. En die zien dat ik een bekeuring krijg en die beginnen gewoon te lachen. Hè. Die zeggen, hé, die gozer krijgt €60. Wie? Die gozer. En die staan me dan met z'n allen uit te lachen. Maar ik lach terug, hè. Ik zeg, hé, ik kan hem betalen. En ik verscheur die bekeuring en ik gooi hem zo in de lucht. Ja, zegt die mevrouw van de politie. Dat had u niet moeten doen. Ik zeg, wat? De papier op de grond, artikel 14a, het vervuilen van het milieu. Ze, nou, dan raap ik het even op. Dat is te laat, grappenmaker. Zo, Valeriusstraat. Alsjeblieft. En binnen 2 minuten heb ik weer een bekeuring te pakken. Alleen dit keer hebben ze de beide bedragen bij elkaar opgeteld en er staat ineens €160. Ik zeg, huh? Nee, dat zei ik niet. Nee, ik lieg. Ik wou dat ik zei, maar ik zei... Tjikidee. Zei ik ook niet. Ik zei heel normaal, mevrouw, staat hier €160? Ja, hoezo? Kun je niet lezen? Ik zeg, jawel, maar u had al moeite met Valeriusstraat. Ik denk, nou, ze hebben weer een foutje gemaakt. Niet zo bij de hand, hè? Nou, moet je niet zo bij de hand gaan doen. Ik zeg, dus als ik deze nou weer verscheur, krijg ik dan weer zo'n bekeuring? En toen zei ze ineens, dat zou ik maar niet doen als ik jou was. Maar op dat moment ging alles al in slow motion. Dat zou ik maar niet doen als ik jou was. En een stem in mijn hoofd zegt, jawel. Scheur hem. En ik kijk naar de jongeren om me heen en die staan allemaal, ja. Ik denk, weet je wat, ik kan hem wel verscheuren, maar ik zal het gewoon niet op de grond gooien. Dus ik zo in slow motion, gosh, En ik houd ze allemaal vast in mijn vuistje. Maar op dat moment ontsnapt er één snippertje. Ik denk, nou, dan kan de rest er ook achteraan. Op dat moment, ja, er werd niet geklapt, hè. Er werd niet geklapt. Want op dat moment word ik besprongen door 4 agenten. Ik weet niet of je wel een keer bent besprongen op straat. Je schrik je het leplazerus. Ik weet niet eens waar het leplazerus zit, maar het is weg. Ze mochten op straat, hè, je leplazerus. Ja, die is van de jeep, die is hem kwijt. Je verstijft helemaal. Je verstijft, je zit in de grond en die 4 agenten zaten zo aan met te trekken. 2 hier en 2 daar. En ik hoor die vrouw roepen, Henk, pepperspray. Spuit de pepperspray maar in zijn gezicht. Ik zeg, mag je even vragen wat er aan de hand is? U moet mij naar het bureau. Ik zeg, maar Henk, trek de andere kant op, man. Wat is dat ding? Toen werden ze iets rustiger. Meelopen naar de politiebus. Dus ik loop mee, politiebus. Allereerste keer, ik stap in. Vraag nog voorin. Achterin! Achterin. Weet ik veel. Nou. En ze beginnen zo te rijden. En ik vraag nog heel vriendelijk. Mag het zwaailicht even aan? Ja, eerste keer politiebus. Geen zwaailicht, geen sirene, niks. Uiteindelijk meegenomen naar het bureau. Inmiddels 4:30 in de ochtend. Nou, dan moest ik wachten in een kamertje. 7:30 werd ik eruit gehaald. Ik heb daar dus van 4:30 tot 7:30, reken maar uit. Dat is een paar uur. 3, denk ik. Ja. Ja. Uiteindelijk een procesverbaal tegen hem opgemaakt en ik kreeg weer een bekeuring. Alleen dit keer stond er een totaalbedrag van €350. Precies. Dat is een hoop geld. Werd me ook uitgelegd waarom dat was? Ja, dat kan ik even verklaren. Kijk, dat is artikel 14a, het vervuilen van het milieu, 2 maal. Wildplassen, 1 maal. Het beledigen van 4 ambtenaren in functie. En het niet meewerken. Ik zeg, ho, ho, ho, ik heb niemand beledigd, hè. Ik zei alleen geen pepperspray. Ja, zie je, daar ga je al. €350 en ik mocht naar buiten. En die €350, dan moet je wachten op zo'n girokaart. En die moet je dan zo snel mogelijk betalen. En nu, 14 maanden later, is het bedrag al opgelopen naar €780. Ik heb nog steeds niet betaald. Die bekeuringen komen niet bij mij binnen thuis. Nee, op kantoor. Er zit een meneer van kantoor, komen al die brieven binnen. En die maakt ze ook open. Die zegt, oh, heb je een bekeuring? Ik zeg, ja. Oh. Nou, zal ik hem even betalen? Ik zeg, we betalen helemaal niks. Nou, dan krijg je problemen. Ik zeg, dat maakt niet uit, maar ik betaal hem niet. En nu, 14 maanden later, €780. En meneer van kantoor begint hem nu te knijpen. Die zegt, joh, oh, ze hebben weer een verhoging. Laten we maar betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Ja, maar dat is een hoop geld. Ik zeg, inderdaad. Dan kun je 3 zieke paarden mee van het leven redden, van dat geld. Ik zeg, joh, laten we nou maar betalen, want anders krijg je... Ja, dat is niet goed voor je imago. Mijn imago? Dan gaan ze ineens op je gevoel spelen. Ja, je image. Ik zeg, mijn image? Heb ik ineens een image? Ik vind het zo'n dom woord, hè? Image. Mensen hebben allemaal nu een image.
1: Nee, ik heb een image.
0: Ja, moet jij weten. Je image. Ik zeg, als ik op de wc zit en het lukt niet en ik zeg, image! Flapt hij er zo uit. Je image. Ik zeg, ik ben gewoon een Marokkaan die heel goed Nederlands kan praten en af en toe tegen een boom aanpist. Ik zeg, dat is mijn image. Tja. 3 weken geleden heb ik weer aangehouden. Helemaal terecht. Want ik was namelijk aan het autorijden en ik had de telefoon zo. €160. En ik heb wel zo'n carkit, hè. Mensen, ik was de eerste met een carkit, geloof mij. Op de zwarte markt, 7 jaar geleden, kon je die carkits kopen met zo'n zuignapje, weet je wel. Moest je aan likken. Zo op je dashboard. En dan kon je zo je telefoontje erin doen. Dat waren de eerste kart. Ik heb gelikt door aan dat ding. En dan viel hij weer op de grond. Pluisjes eraf. Maar op een dag bedacht ik me. Ik denk, hé, die Turk waar ik hem heb gekocht, die heeft hem vast getest.
1: Ja, is goed.
0: En dan had ik hem op carkit. En dan belt er iemand. Druk op de knop. Hallo, meneer Jeep. Je staat op de carkit. Je moet even iets harder praten. Hoor je me zo wel?
1: Ja, zo wel.
0: Oké, dan. Dus ik rij zo naar Amsterdam en we staan stil bij stoplicht. En ineens uit het niets een motoragent zo naast me. En ik zie hem en ik laat zo die telefoon vallen. Ik denk, ik heb mezelf nog nooit zo schijnheilig zien kijken. En ik, oh nee, shit. En toen dacht ik, niet naar hem kijken, dan heeft hij het niet gezien. En het stoplicht, dat bleef maar op rood. Alsof die agent zo'n apparaatje heeft om dat ding te beïnvloeden zo. Klik. En op een gegeven moment, dat duurde me te lang. Ik denk, misschien is hij wel weg, misschien is hij wel weg. Dus ik draai me zo om heel voorzichtig en ik zie die agent dit doen. Ik mijn raam naar beneden, hij begint gelijk van, meneer, dat is €160, hè, dat weet u. En ik speel nog steeds, huh? €160? En ik hoor die telefoon op mijn schoot. En een hele preek over veilig in het verkeer en handsfree, bla bla bla. Uiteindelijk heeft die man ook gelijk, hè? Maar ik probeer het nog steeds. Ik zeg, telefoon. Die zeggen, mooie motor. Zijn ze gevoelig voor, hè? Moet je maar eens proberen. Zeg, wat? Oh, denk je. Hé, hey, nou zie ik het. Je bent toch om Harley, of niet? Nou, jeep om Harley. Nou zie ik het, ja. Nou, fruit dan maar. Voor deze keer laat ik je gaan, anders ga je daar weer grappen over maken. Ja, dat is mijn image, hè?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van woensdag tot en met vrijdag. Het is zonovergoten en droog. In het noorden wordt het 28 graden, in het midden 32 graden en in het zuiden wel 35 graden. En daarbij is vooral in het westen de luchtvochtigheid hoog, waardoor de gevoelstemperatuur nog hoger uitkomt. En er staat weinig wind uit het oosten. Dan donderdag. Er verandert weinig aan het weerbeeld. Het wordt 29 tot 35 graden met veel zonneschijn. En de wind is matig uit het oosten. Vrijdag is de warmste dag van de week. Het wordt 32 graden in het noordwesten tot wel liefst 37 of 38 graden in het zuidoosten. Er is opnieuw veel zonneschijn en een zwakke tot matige oostenwind. In de loop van de dag stijgt de kans op een onweersbui en vooralsnog is de kans op droog weer groot. Tot zover het weer.

0: Kan er eens erin? Gaat allemaal op je gemak zitten. Vanwege onze kopies, commandant, de kapitein Levenberg is mee verzocht geworden maatregelen te treffen die verband houden met het vieren van de Sinterklaas. En nou heb ik mij weer eens in de bossen teruggetrokken ten einde deze opdracht te bestuderen. En ik sta hier voor jullie mannen om mede te delen dat ik ga mededelen dat de Sinterklaas op de volgende wijze gevierd gaat worden geworden. De viering zal dus vrijdagsmiddags plaatsvinden op vrijdag december de 5e. Dat is dus de 5e december, vrijdag dus. Te beginnen na de lunch en eindigen na de viering als zodanig. Van 14.00 uur tot 16.00 uur zal Sinterklaas als zodanig in persoon onze kompie bezoeken. Voortbewogen geworden door een gevechtswagen met geopende geschutskoepel. Is dat duidelijk? Krijgen we Zwarte Piet in. Aan Sinterklaas zullen in tijdelijk dienstverband organiek 4 Zwarte Pieten worden toegevoegd geworden. Deze zullen vrijwillig worden aangewezen geworden. Voor Zwarte Pieten zullen geen Surinamers mogen worden neergezet. Duidelijk. Dan weer luisteren. Dan krijgen we het welkom, Sire Moniel. Om 14.00 uur zal de kompie bij de vlaggenmasten opgesteld geworden in Rotte van Derry. Al daar zal aan Sinterklaas als zodanig worden ontvangen door de kompiescommandant in uitgaanstenue. Bij het uitstijgen uit de voertuigen zullen hoornsignalen worden afgegeven geworden door 1 muzici. Richtlijnen voor de wachtcommandant. In geval van twijfel deelt ik mede dat Sinterklaas als zodanig herkenbaar is aan 1 rode puntmuts. Gevolgd door 1 witte baard. Het geheel afgedekt geworden met scharlaken. Herstel een scharlakenmantel waarbij de onderkleding op ondisciplinaire wijze is zichtbaar gebleven. Duidelijk, vragen. Geen vragen, dan krijgen we de volgende perina. Zahamezang. Na de hoornsignalen zal een Zahamezang plaatsvinden. Van het lied Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Hiervoor zal de garotplicht tijdelijk opnieuw worden ingevoerd geworden. De woorden Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Zullen in verband met de veranderde arbeidsverhoudingen worden gewijzigd geworden in Sinterklaasje, kom maar binnen met je medewerker. Want we zitten allemaal aan de versterker. Luisteren! Andere liederen zullen verboden moeten blijven vanwege hun opruiend karakter. Zoals het lied dat al begint met de woorden makkers staakt. Duidelijk. Aansluitend zal de volgende uitgifte per man worden verstrekt geworden. 1 doorschijnend plastic zak inhoudende 1 speculaaspop van beiderlei kunnen. 1 tahaipop in de rang van korporaal. En 10 ongegradueerde pepernoten. 1 suikerhart, dan wel 1 suikerbeest. In de kleuren wit, roze en steenrozen. 1 chocoladeletter bruin, dan wel wit uitgeslagen. Voorstellende de letter I, in verband met de benarde posities van Rijksfinanciën. De I zal daarom ook zonder punt worden geleverd geworden. Vrijwilligers kunnen die punten zelf aanzuigen. Is het duidelijk? Dan mannen gaan we over tot de viering als zodanig. Na het uitgifte van de plastieke zakken zullen de manschappen zich naar de manschappenkamer begeven voor de viering als zodanig. Met het daarbij behorende uitreiken van de geschenken, de surprises, als mede het uit Luideborst lezen van de rijmen. Uit Luideborst. Geschenken. Geschenken mogen worden gegeven geworden in de prijsklasse van een minimumbedrag van ten laagste 7,50 en een maximumbedrag van ten hoogste 5 gulden. Is dat duidelijk? Hiervoor zullen loten worden verstrekt geworden. Met die verstanden dat geen der manschappen kan worden toegestaan geworden zichzelf te loten. Dat kunnen we niet hebben, is dat duidelijk?
1: Ja.
0: Surparises. Voor het maken van de surparises zijn bij de fourier de volgende artikelen op afroep te verkrijgen. Stijfsel en andere plakmiddelen. Papieren, touwen en cellotapen. Garoenenzee. Een keukenstrahoop. En appelstrahoop. Rinsen. Luister mannen, als mede muizen en andere ongedierte dat in de keuken kan worden gevangen geworden. Bij het vervaardigen van de surparises zal slechts in beperkte mate gebruik mogen worden gemaakt geworden van munitie en de explosieven uit de reismagazijnen. Rijmen. Bij de geschenken kunnen rijmen zeker gedichten worden toegevoegd geworden. Een voorbeeld van een rijm is bijvoorbeeld presenteer geweer. Andere voorbeelden van rijmen. Zint had al dagen lopen denken wat hij aan stippel, stippel, stippel zou geven. Dan wijs ik erop, mannen, dat in plaats van stippel, stippel, stippel de naam ingevuld kan worden van de persoon waarvan het lot als zodanig is getrokken geworden. Dus als hier bijvoorbeeld Willem van Bree is getrokken geworden, dan kan het rijm dus beginnen met Zint had al dagen lopen denken wat hij aan Willem van Bree zou geven. Heeft men niet Willem van Bree, maar Huips naar Heiders getrokken, dan gaat het rijm als volgt luiden. Willem van Bree had al dagen lopen denken wat hij aan Huips Snijders zou geven. Is dat duidelijk? Dan geef ik nog een paar andere voorbeelden van rijmen als zodanig. Luisteren mannen, luisteren. Laat maar zeggen, Leo heb kor getrokken. Het loopt, hè? Geen andere gedachten, man, hè? Leo heeft Cor getrokken. En Leo wil Cor een balpen geven. Dan kan Leo rijmen voor Cor een pen die schrijven kan. Ja, dan weet Kees ook, het is niet ken, maar kan. Maar kan rijmt niet op pen. En dan zou je dus moeten krijgen voor Cor een pan die schrijven kan. En dan moet Leo dus voor Cor geen pen inpakken, maar een pan. En dan komt Leo dus boven de prijsklasse van 7,50. Bij het rijm voor Cor een pan die schrijven kan, kan Leo wel een pen inpakken. Maar dan moet het feit dat in het pakket als zodanig geen pan maar een pen wordt aangetroffen als een surparise worden aangemerkt geworden. Is dat duidelijk? Daar hebben we de slotbepalingen. Een aantal mannen zal ook des avonds binnen moeten blijven aangezien de Sinterklaas als zodanig bij de vijand nog niet als feestdag is erkend geworden. Voor die mannen zal er een blik wijven worden opengetrokken. Voor de overige gerechten wordt het normale vrijdagsmenu gevolgd geworden. Met in verstande dat voor deze bijzondere gelegenheid de schimmel erop kan blijven. Na tafel mogen de schoenen nog eenmaal gezet worden geworden. Maar niet in het bijzijn van meerdere worden uitgetrokken geworden. En dan heb Kees tenslotte nog één vraag van komische aard. Wat is het verschil tussen Sinterklaas en een tevreden soldaat? Antwoord, Sinterklaas bestaat.

is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

Zo, dat lucht op. Voordat ik begin, wil ik eerst iets heel belangrijks zeggen. Vrede. Even een rondje lopen. Oh, wat misschien ook wel even onwijs leuk is om te vertellen. Ik krijg waarschijnlijk een nieuwe neus van mijn vader en moeder. Ja, als ik een goed rapport heb. Even een rondje lopen.

0: Dit gaat je punten kosten. Pas jezelf maar op. Voordat ik begin, wil ik eerst iets heel belangrijks zeggen. Niet alleen voor mezelf. Nee. Voor iedereen. En de rest van de wereld.
1: Dat er altijd vrede is. De...

0: is mijn beste vriendin. En wij slapen samen op één kamer. En nou, ik vind dat ze onwijs mooi kan zingen. En ik vind haar ook heel erg knap.
1: Kitty is al 17 en ik hoop heel erg dat wij met z'n tweeën overblijven. Nou, verder vind ik dat Kitty onwijs mooi kan zingen en onwijs goed kan dansen. En ze was vroeger een jongen. Oh. Oké.
2: Oké.
3: Shit.
0: Shit.

0: ons punten kosten. Oh, Tanja, we moeten weer nomineren.
1: Ah, dat is ook zo, ja.
0: Gretzie.
1: Zo. Ja,
0: dank je. Ik neem deze. Ah, spannend.
1: Oh, dat is spannend.
0: Tanja.
2: Niet.
0: Het staat op het briefje.
2: Nee,

0: 你。当然一首歌有泪有泪。
1: Voordat ik begin wil ik eerst iets... Huh? Oh. Nou zeg. Hey. Joehoe. Jongens. Oh hey. Een lichtje, wat leuk. Oh, muziek.

0: 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh. Het is mijn moeder maar. Hey! De knabbert? Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: denk dat Christine en ik na elkaar nauwelijks een week of drie kenden, moesten meteen getrouwd worden. Ik zeg, doe mij even een lol, zeg hij. Ja, zegt ze, achter iedere geslaagde vrouw staat een man, hè. Ik zeg, ja, naar de kont te kijken. Zul je bedoelen, ze wilde me dan de gelukkigste man op de wereld maken. Ik zeg, nou, ik zal je missen. Ja, het moest nog in het wit ook allemaal. Ik zeg, waarom zijn jij nou in het wit, joh? Nou ja, waarom een trouwjurk dan wit was, wist ze zelf ook niet. Ik zeg, het zal wel te maken hebben met dat de meeste huishoudelijke apparaten wit zijn, weet je niet? Want met maagdelijkheid kon het in haar gevalletje niet veel te maken hebben. Die was voor mijn tijd alleen maar met de goede benen uit het verkeerde bed gestapt, weet je. Ik geloof dat ze vier talen sprak, maar in die eentje kon ze nee zeggen. Dat was voor mijn tijd net een koelkast. Daar ging de hele dag vlees in en uit. Maar ja, waarom zou je trouwen, weet je. Hè? Voor het geld hoef je niet te doen, toch? Voor de seks al helemaal niet. Ik vind trouwen voor de seks, dat vind ik net zoiets als een Boeing 747 kopen voor de gratis pinda's. Dat is het leger ingaan om op de kapper te besparen. Het huwelijk is toch niet heel veel meer dan een dure manier om je was te laten doen, zeg maar zelf. Ik liep dat wijf tenminste de hele dag uit te leggen dat een koopje ook geld kost. Hè? Een koopje iets is dat ze niet nodig had voor een prijs die ze niet kon weerstaan. Maar ja, hielp allemaal niks, jongen. Kijk, weet je wat het is met die getrouwde vrouwen? Het zijn net condooms. Hè? Ze zitten vaker in je portemonnee dan om je lul. Hè? Ik dacht wel eens bij mij, ik kan beter 50 euro op mijn lul laten tatoeëren. Dan zie ik mijn geld tenminste nog eens groeien terwijl zij er met de fik aan zit. Weet. Ja, kijk, wat al die vrouwen hetzelfde maakt, het is dat ze denken dat ze anders zijn. Hè. Het begint allemaal met keiharde seks en dat leidt al snel tot kusjes geven. Voor je het weet zit je met elkaar te kletsen, hè, natuurlijk. Het liefst over de relatie. Hè. Of ik er het gevoel kon geven vrouw te zijn. Nou, ik heb mijn hemd uitgetrokken en gezegd, strijd maar. Ik zeg, als je ontbijt op bed wilt, kun je het beste in de keuken gaan slapen. Nou, de buurman die zoent zijn vrouw tenminste iedere ochtend gedag voordat hij naar zijn werk gaat. Waarom doe jij dat nooit? Dus ik zeg, man, ik ken het hele wijf niet eens. Nou, het is nog één keer voorgekomen dat ze me thuis opwachtte. Had ze zogenaamd wat spannends aangetrokken. Nou, zegt ze, Tony, bind me maar lekker vast. Doe precies waar je zin in hebt. Heb ik haar vastgebonden, ben ik gaan golven. Om te golven zoals ik het doe, heb je heel veel ballen nodig. Dat kan ik je wel vertellen. Toen zegt ze, de volgende ochtend, als jij nou niks aan je erectieprobleem doet, dan ga ik bij je weg. Nou.
1: Een

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op, licht aan, niet stoppen, verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners, denkers, delers, mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Ik bob.
3: Op de bob.
4: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

Mijn vader was een curieus man. Ja, iedereen die mijn vader kende, die zei allemaal... curieus man. Hij was... ja. Hij was goochelaar. En hij kon één truc. Hij kon uit een konijn een hoge hoed toveren. Ja, rukte die zo uit zijn best zo. Hup. En dat konijn kon ook iets. Dat konijn kon praten. Dat wil zeggen, hij kon twee woordjes zeggen. Immers en daarentegen, kon dat konijn zeggen. Ja. Ze kwam mijn vader op, liep naar de konijn, rukte die hoog goed eruit, zette die op, klopte in zijn handen en zei de konijn, immers, klopte die twee keer, daarentegen. Mijn vader was binnen, mijn vader was de grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt, zo weet je die, hè. De grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt, dat was zijn naam, hè. De grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt, zo weet je die, hè. Stond ik op de poster, hè, de grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt, stond eronder, hè. Geen telefoon uit, ring, hallo, met de grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt, zo heet die, hè. Maar, dat konijn werd ouder en kreeg moeilijkheden met praten. Niet met immers, hè. Immers ging hartstikke goed, immers was geen probleem, maar daarentegen, moeilijk. Op een gegeven moment verstond je alleen nog maar daar. En dan moest mijn vader het land door met een konijn wat immers en daar zegt. Is toch belachelijk. En toen, een boosje dag, was een konijn dood. Mijn vaders wereld stortte in. Wat moet hij nou zeggen? Nu konijn, dan moet hij nog nooit zo leuk als hebben. Hebben we er ook een gevonden, maar dat was een stuk minder. Ja, truc met die hoog goed lukte niet. Dat werd een wollen muts. En toen moest mijn vader dat nieuwe konijn leren praten. En dat was zo schrijnend om te zien. Hoe mijn vader, de grote oebidoebi, 2 jaar lang, elke dag, uren, voor het hok stond. Immers. Immers. Maar het konijn wilde het niet zeggen. Dus ja, het konijn wilde geen immers en daarentegen zeggen. En weet je wat nou het gekke was? Gekke was, konijn had zichzelf wel allerlei andere woorden aangeleerd, hè? Ja, hij komt de zomer in, ik kon niet zeggen. En geel zegt, en mijn eet, terzijde, peperclip, belhamel en gehucht. Kon je allemaal zeggen, maar dat wilde mijn vader niet. Mijn vader wilde alleen immers en daarentegen.
En dan ging hij toch optreden met het nieuwe konijn, maar dat werd een drama. Mijn vader komt op, loopt naar dat konijn toe, rukt die bolle munt eruit, zet hem op, klapt in zijn handen en dat konijn, een slammering, hè? En dat publiek, wij willen immers! Ja, toen is ze ermee opgehouden. Toen werd het een verbitterde man. De hele dag zat hij maar een beetje tv te kijken. Daar ging niets meer van uit. Tot hij op een dag zei... Ik trek er bij de wereld en ik wil zwerven. Ik word een bohemien. Nou, deed hij zacht om zijn nek. Dan was hij bohemien. En ja, dan ging hij zwerven. 'S ochtends kwam hij 's middags thuis warm eten. Toen belde ik me erop. Ik zeg, pap, hoe gaat het nou? Heel goed. Ik zeg, wat ga je doen? Ik ga de criminaliteit in. Ik ga prins Willem-Alexander ontvoeren. Maar de eerste beste LFT-tocht, ruk ik hem van het ijs, flikker ik hem achter in mijn auto, rijd ik naar huis, sleep hem thuis de garage in, zag ik zijn rechterbeen eraf, stuur ik de rechterbeen naar Soestdijk met een brief erbij. Als ik nou niet heel snel 600 gulden berekening krijg, dan zwaait er wat. Toen ging ik hem thuis opzoeken. En toen zat hij thuis, te neergeslagen op de bank. Ik zei, papa, wat is er? Ach, ik kan niks. Ik kan niks en ik ben niks. Ik zeg, hoezo, man? Jij bent de grote oebidoei. Ja, maar ik heb alles aan mijn konijn te danken. Ik ben niks. Ik had alles aan mijn konijn te danken. Dat is niet waar, papa. Konijn had alles aan jou te danken. Zo moet je het zien. Jij hebt toch al die woorden geleerd? Hummels en daden. Oh, man, dat heb jij hem geleerd. Dat is jouw prestatie. Jouw verdiensten. Jouw levenswerk. Daar moet je trots op zijn. Je moet met opgeheven hoofd door de straten lopen. Omdat jij dat gepresteerd hebt.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

Een dagje pretpark doen we vandaag. Dagje pretpark, zullen ze bedoelen. Dagje blubberzooi-park bedoelen ze. Dagje zenuwenpark. Maar de hele week zitten we al te verregen op de camping 12 kilometer verderop. Elke avond hangen we met al die vakantiegangers, hangen we de kantine, hoor. We zaten naar de televisie te koekeloeren, naar de weerberichten. Kom zij er gisteravond op, die slissert met die tandjes. Die Griet van Somers. Oh, maar oh, ik heb zo'n hekel aan het wijven. Oh. Ze is mijn vuilste opgewekt. Dan staat ze altijd zo blij in die lens te koekeloeren. Ik zie het heel zomer in, hoor. Het gaat beslist schitterend weer worden, zeker weet je. Misschien krijgen we hier en daar een klein buitje. Nou, ik had het kunnen weten, een buitje valt hier. En nooit toppen de slissert verderop. Maar als je zoiets van tevoren weet, dan hol je toch niet die bolle hasjes om met drie kinderen nog een pretpark te gaan. Die jongens worden lastig met de pakken weer, want je moet ze overal vandaan plukken. We zitten aan de ramakken dan weer. Sabrina! Ga je dan weer in de wildwaterbaan? Nee, ik wacht niet meer, want ik ben al zei ik net. Ratmakkel. Ja, 16 jaar is ze maar luisteren naar de moeder home, dan gaat ze weer die wildwaterbaan, hè. Ik wacht niet meer, want ik ga het pannenkoekenhuis, hoor. Ga eerst even een valium nemen. Hele checkie draaien, hè? Nee, papa zit er ook al en oma en Audrey. Pannenkoekenhuis naast de zingende waterlelies. Ga jij je kat houden, ja? We gaan zo plassen. Maar ik ben al 8 keer met de kind naar de wc's geweest. Als ze op de pad zitten, matsen we niet. Ja, daarom zit een blaasontsteking, heet ze, van de natte voeten op de camping. Ja, het is toch eigen schuld, daarom ze met de blote poten door de blubberzooi daar. Ik heb 1000 keer gezien je patoffers aantrekken, jank het, ja. Je knijpt die plaas maar af. Een dagje pretpark. Oh. En voortaan je de ben alleen al hier. Want we denken, we zitten 12 kilometer verderop. Hoor. We zijn er in een wip, hoor. Maar we zijn uren onderweg geweest met al die bussen. Zaten we nog te tol verkeerd. Ze tegen die bussen, ik zeg, wat moeten we overstappen dan? Hij zei, wat moet u wezen? Ik zeg, dan gaat je niks, hè? Brutale vlerk. Ja, we zijn ook niet gewend om met openbaar vervoer te reizen. Want wij hebben normaal gesproken, hebben wij zelf altijd een auto. Ja, maar ja, dat zie je altijd zien. Maar 2 dagen voor de vakantie was ik de stad naar weer in, helemaal in de stretch. Zooi kopen voor die caravan, maar hartstikke druk. En die stad nergens, kan je weer eens parkeren, hoor. En fijn, ik kom thuis, ik zit tegen mijn man, is je nood, ik heb er niet veel verstaan van. Is je maar volgens mij, zit er water in de carburateur van de auto. Hij zei, nou, ik zou wel even kijken. Hij zei, waar staat hij? Ik zei, hij legt in de graag. Oh, jullie lachen, maar mijn man was bloedlink, hoor. Oh, maar hij gooit zo keer tegen me. Ik zie je kind wel kwaad op mijn wezen. Ik zie mijn kind er verdorie zelf nog een whiplash aan overhouden ook. Hij zegt, een whiplash? Prima, het werd tijd dat je whiplash nam. Ja. Ja. Ja. En dan moet je nog romantisch op vakantie met Salem. Maar goed. Alles valt tegen. Het is een verrotte caravan. Die jongens zijn laagster en hier in de pretpark kloppen ze even oude losse zender uit je zak. Och man, wat een vuile uitnasserij is dat hier, hoor. Ik zeg vanochtend tegen het wijf van de kaarsen. Ik zei, niet een keertje korting of zo? Zeg, voor een arm regienetje of zo? Ze zei, wel hoor. Ze zegt, onder de 4,5 prijs. Zo, ik zeg, ik kom goed uit en ik heb er 3. Ja, maar dan gaan we niet om, het was onder de 4 jaar. Denk dat die blaaskees daar ook. Maar goed, mijn zoon Audrey, die is 9, maar die vreet gelukkig nog als leg. Dus met een beetje fantasie kon hij ook nog net voor 4 jaar doorgaan. Dus ja, ik duw dan zo eens een schouwtje naar beneden. Ik zeg, hij is ook 4. Had hij keihard schreeuwen, ik ben toch 9? Ik zeg, is mooi, hoor. Oh, ik heb het een keer dubbeld gewoon betalen, hoor. En mijn schoonmoeder is mee. Die is een paar dagen over op de camping, ja. Oh, mijn man is er ook. Hij zegt, vraag de mens maar een paar dagen. Hij zegt, het zet niks aan de leven.
Nou, bewijs er niks meer aan. Ja, mijn man zegt ook, als je zit nog aan goed bij cash, weet je, zit een vet pensioen. Dan kan je ze even schuiven, dat we nou die tegenvallen met die auto hebben, kan je ze even trakteren. Nou, schuiven doet ze wel, hoor, mijn schoonmoeder. Och, ze kan je schuiven. Oh, naar achteren schuiven. Als ze betaald worden, stond ze achteraan met de portemonnee. En altijd dezelfde spoes. Ik had net willen betalen, maar ik ben net te laat. Maar ik spaar het op voor jullie. Jullie zouden nog opkijken als ik later dood gaat. Ze nou, ik zei dat mooi niet te vaak zeggen, anders ga ik me nog verheugen. Maar ja, ik denk vanochtend, ik ga het voor geen kaartje kopen. Maar dat hoeft er niet, want ze had kortingsbonden gespaard bij de bakkels. Man, die heeft er aan je maanden lang klemtje vroten aan de bakkels om gratis die Efteling in te kennen. Die andere kind is net een bakkel. En de zesje dat ze is afgevallen. De zesje? De zesje? Vanochtend, ze zit bij 7 kilo kwijt. Ze zei, nou, ik zie het niet. Ze zei, ik heb ook niet met die bezig kwijt. Nou, dan kom je de park in, dan hangen met grote borden overal. Alle attracties zijn gratis. Ja, toedeloe. Het kost nog naar de baas, want ze hebben ervoor gestudeerd in die parken. Op elke hoek verzinnen ze wat anders. Patat, taco's, magnums, gebak, paardenkoeken. En alles voor 6 keer de prijs van thuis. En normaal gesproken vreten mijn kinderen voor 12 uur nog geen kassie brood, hoor. Maar ze zien die zooi hangen, het is, oh, mag ik een taco? Mag ik een patat? Mag ik een pannenkoek? Ik zei, nee. Ze mama heeft brood gesmeerd, maar binnenkort op de camping. Ze, als je honger hebt, vreet je dat maar op. Nee, dat hoeven we niet, want dat is geplet in de tas, die pindakaas. Zij ook, hoor, die janken daar, hoor. Anderhalf uur lopen dramen om een taco, wou ze een Mexicaanse gevulde koek met die hondenkatsen tussen. 12,50 kassen die kregen. Nou zet er een raad, ze hebben hem net in de klauwen, laat ze hem vallen op de grond. En die kraaien zijn erop getraind in het park, want die zijn sneller dan Speedy Gonzales om de halve tokens van de grond op te vreten. Die kraaien vreten luxe dan ik, hoe? Want ik mag de hele dag die verratte pindakaas opvreten, maar oh, zo gaat het al jaren. Elke steuven gaat op aan dat grut. En als moeder voor je eigen blijven niks over. En die kinderen zijn enkel tevreden aan je portemonnee trek. Laat ik het nou gezegd ook. Ze noemen me geen mama meer, ze hebben gewoon portemonneetje. Alles moeten ze hebben. Van de week, hoor, moest je Sabrina. Gooi je naar weer in de wildwaterbom! Ik sleur je eruit, hoe? Och, man, ze luistert helemaal niet, hè? Oh, dan kwam ze zitten in de publiciteitsjaren. Dus, luister niet. Van de week moest zij een paar sportschoentjesmasje hebben, hè? Had ik in de krant een actie gezien van Rukkendingen. Leren schoen, 39 piek. Sabrina Mas, niet? Ze moest Nike's. Goedkoopste Nike's die we zagen, 120 piek. Was niet goed genoeg. Nee, ze moest Nike's Air, 220 piek. Dus voor 100 piek meer, hij enkel lucht. En die lucht is na 3 weken niet meer te harden. Dan ratten ze de klerenkaars uit, maar ze moest er zin hebben. En ze loopt nog met zo'n smoel op ze hier, want ze wil het liefst 12 keer over de kap in de Python. Maar ja, dat ken je niet, kan we niet op wachten, maar zij mag er niet in. Daar hangt die blaas op zijn kap. Ja, nou, zij wil enkel door de sprookjes als ze maar plassen de hele dag, dat word je ook gek van. En mijn zoon Audrey, die wil helemaal niks meer. Die heb het gehad voor de rest van de dag. Toen kom je Audrey's vanochtend, is die iets te enthousiast op zijn buikje van het glijbaantje afgerond. En toen had hij het spijkertje niet gezien. Dan was ze precies met zijn buitenboordbeugeltje achter blijven haken. Zo. Verstaanskiesje zat er in zijn onderbroek. Het was de grootste attractie van de Efteling vanavond. Ach, dramme mensen eromheen. Nou, maar even het monstertje kijken. Maar goed. Ik ga erheen. Ik sta te shaken. Ik moet de volume piers. Checkie draai, kom je nou of niet? Hè? Oh, nee, god maar. Is er iemand bij? Nou, laat me gaan dan. Ga lekker even, het zonnetje schijnt. Kijk, je gaat ook al laag hoor, kapje eraf, kijk. Ah, zo kent het ook al wereldjeugd ook, hè? Alle pretparken heb je gezien al, hoe erg. Oh, alles kan ze krijgen van mama, hè? Mama stapel op, liefie. Wat zeg je? Hè? Hé, je broek geplast.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Ik had zo bedacht dat het wel aardig was om je in zo'n sollicitatiebrief voor te lezen die je destijds na de middelbare school om de havenklap op de post deed. Mijne heren, reagerende op uw advertentie waarin u personeel vraagt, overwegende en aanvaardende zulks door u omschreven, mede overwegende voetnoot 2 van uw vacature, en wel zodanig dat er halve concluderende als ondergetekende een dergelijke functie te ambiëren, verblijf ik. Hopende dat ik hiermee een sollicitatiebrief heb geschreven, teken. In afwachting van uw afwijzing, et cetera. Tijdens een van uw sollicitatiegesprekken bleek dat het ging om een betrekking in een bordeel.
1: Zo. Zo.
0: Ik ga niet werken in een bordeel. Nee, het hoeft ook niet per se in het bordeel. Ze hadden voor mij een functie in gedachten op een kantoor van een bordeel. Als rechterhand van de directeur. Ik zeg, dat doet de directeur maar mooi zelf. En zo bleef ik voorlopig werkzoekende. Iedereen die werkzoekende is, weet dat er in Nederland van die instanties zijn die regelmatig een enorme hoeveelheid post bezorgen. De PTT heeft er ook een handje van. En nu kreeg ik van een van die instanties een folder in de bus en ik las in die folder: u bent werkloos, denk dan eens aan VND. Want Vroom en Dreesman biedt u een betaalde opleiding tot verkoper. Grijp deze unieke kans, want de hele dag thuis zitten is ook maar ZOZ. Want de hele dag thuis zitten is ook maar ZOZ. Is ook maar ZOZ. Het zit hem in een ZOZ. Ogenblikje hoor. ZOZ. Dat was wel iets. ZOZ. Hier, ZOZ. Zie om mijn zijde. Ik heb hem. Zo. De hele dag thuis zitten is ook maar zo. En dus had ik mij maar opgegeven voor die verkoopcursus van VND. Ik werd geplaatst op de meubelafdeling. Bij ons op de meubelafdeling liep met name de verkoop van kussentjes slecht. Daar kwamen dan VND's maar in 2 kleuren voor leveren, terwijl de Bijenkorf er recht tegenover een keus had uit maar liefst 10 verschillende kleuren. In plaats van er gewoon 8 kleuren bij te bestellen, zette VND voor het personeel een verkoopcursus op touw. Getiteld Doe en Denk richting klant. Allereerst werd ons geleerd Doe richting klant. Goedemiddag. Vervolgens Denk richting klant. Die klant wil waarschijnlijk iets kopen, dus je vraagt hem: waarmee kan ik u van dienst zijn? Nou, de klant zegt dan bijvoorbeeld: ik zoek een kussentje. Jij als verkoper legt hem dan uit dat hij dan de keus heeft uit maar liefst 2 verschillende kleuren. De koper maakt een keus en weer verlaat een tevreden klant het pand. De praktijk. Verkoopt u kussentjes? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Verkoopt u kussentjes? Waarmee kan ik u van dienst zijn? Verkoopt je kussentjes. Ja, verkoopt je nou kussentjes of verkoopt je nou geen kussentjes? Nou, we hebben ze wel, maar we verkopen ze nooit. Oh, hoe komt dat dan? Ja. We hebben een keus uit maar liefst 2 verschillende kleuren. Ja, de Bijenkorf heeft 10 verschillende kleuren. Oh ja, is het niet ver vandaan, de Bijenkorf? Nee hoor, is hier recht tegenover. En weer verlaat een tevreden klant het pand. Men gaf mij nog 1 kans, wel op de kledingafdeling. Goedemiddag, waarmee kan ik u van dienst zijn? Oh, ik zoek niks speciaals hoor. Dan bent u aan een goed adres. Welkom aan. Oh, ik heb geloof ik maat 44. Komt u dan maar mee, dan heb ik hier een leuke broek voor u. Ik vind het een zeikerige broek. Ja, het is echt iets voor u. Nou, vrouw, in dat geval pas ik hem mee. Hoe zit die? Ik krijg hem niet dicht. Er is een model, hoor. Hoe vindt u hem? Ik vind hem nogal lijzig. Lijzig? U moet het ook zien met zo'n lullig shirtje erboven. Heeft u dat aan? Ja, hier heb ik als een shirtje. Hoe zit hij? Ja, hij zit wel goed, maar hij staat als een idioot. Ja, het komt weer terug, hè. Het komt weer terug, Tommy Cooper had ook al zoiets. Het haalt op als u er een beetje bij goochelt. U moet het een paar keer wassen, dan krimpt het wat en dan kleedt u nog slanker af. Krimpt het ook nog? Nou, als u liever niet heeft, dan krimpt het niet, hoor. Afijn, het duurde niet lang of ik werd als eerste op staande voet ontslagen. En eenzaam en werkloos zwierf ik daar door de straten van die hele grote stad. Nu heb je midden in Almelo. Nu heb je midden in Almelo een parkeergarage. Uit pure verveling loop ik die parkeergarage in. En ik zie daar stom toevallig hoe twee mannen de ruit van een auto inslaan met de bedoeling om in te breken. Plotseling zien ze mij. Waarschijnlijk zijn ze bang dat ik een aanslag geef bij de politie, want ze komen nogal dreigend op me. Ja. Om ze te laten merken dat ze van mij niks te vrezen hebben, pak ik met een gebaar van opskerons een steen van de grond en tik een ruitje van het dichtstbijzijnde auto in. De twee mannen komen hier nog dreigender op mij af en schreeuwen: wat moet dat met onze auto? Ik spring maar snel in een willekeurige andere auto en scheur er vandoor. Buiten staat een politiewagen met zwaailicht mee op te wachten. Een wilde achtervolging wordt ingezet. Na een kwartier wordt ik klem gereden. Ik denk, weet je wat, ik gooi het tot de vriendelijke toer. Ik stap uit en ik zeg tegen de politie: maar was dat spannend, hè? Hielp niks, ik werd ingerekend en voor de rechter geleid. Verdachte. U bent geboren in Almelo. Ik ontken alles. Maar u kunt toch wel bekennen dat u geboren bent in Almelo? Nee, ik ontken alles. Ja, zegt de rechter. Ja. Afijn, om een kort geding lang te maken. De rechter en ik, we trouwden met elkaar en we leefden nog lang en...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: Mijn vrouw en ik zijn vorige week op visite geweest bij de deurwaarder. We dachten, het hoeft niet altijd van één kant te komen. Ja. Het is wel een aantal jaren geleden hoor, dat ik dit heb opgeschreven. Wel een paar jaar terug. Ik kan er nou ook wel om lachen, maar het was toen verschrikkelijk. We konden de stroomrekening niet meer betalen. Nou, dat is wel zoiets stoms. Dan kun je in één keer de stroomrekening niet meer betalen. Maar het meest stomme was nog wel dat we ook geen flauw idee hadden hoe die stroomrekening iedere maand weer zo ongelooflijk hoog kon uitvallen. Tot het me op een keer opviel dat de buren midden overdag het licht aan hadden. Ik zei tegen mevrouw, hier, dat is het. Ze zei, wat dat is, ja, pak hoe zeg. Dat is het. De buren tappen onze stroom af. Ah, zei ze, dat is een beetje al te snel geconcludeerd. Ik zei niks al te snel geconcludeerd, ik weet het heel zeker. De buren tappen onze stroom af. Dus ik op hoge poten naar de buren. Ik belde aan op mijn eigen kosten. De buurvrouw deed open en zei, buurvrouw, ik kom praten over het aftappen door jullie van onze stroom. Nou, de buurvrouw wist natuurlijk van niks. Maar zei ze, mijn man kan zo weer thuiskomen, misschien dat die er wat meer vanaf weet. Dus ik wachtte samen met de buurvrouw de komst van de buurman af. Maar de buurvrouw schonk mij een ongelooflijke smerige bak koffie in. Volgens mij opzettelijk. Dus toen ze weer even in de keuken was, gooide ik mijn koffie snel in de Sanseveria. De buurvrouw kwam terug en vroeg of ik een koekje bij de Sanseveria wou. Maar de sfeer tussen de buurvrouw en mij was om te snijden. En ik werd alsmaar chagrijniger. Ik dacht, waar blijft die kerel van haar nou? De kamerdeur ging open en een buurmeisje kwam binnen. Hallo, buurman. Buurman, ik heb vanmiddag mijn zwemdiploma gehaald.
1: Zo. Heb jij je zwemdiploma gehaald?
0: Ja, buurman.
1: Dus als ik jou in de kanaal gooi, dan zwem je zo weer naar de kant.
0: Ja, buurman. Dan heeft het ook weinig zin om jou in de kanaal te gooien.
1: Ja, nou, ik was enorm chagrijnig, hoor.
0: Zo, wat was ik chagrijnig. Jullie hebben geen kinderen, hè, zei de buurvrouw. Nee, buurvrouw, wij hebben geen kinderen. Wij hebben een glazenwasser.
1: Wat?
0: Een glazenwasser. Ja, een glazenwasser.
1: Oh, we zijn er wel zo gek mee met onze glazenwasser.
0: Nou, werkelijk waar. Als we van tevoren hadden geweten, hè, hoe leuk het was, daar waren we al veel eerder aan begonnen. Dus, oh, zo'n leuk kereltje.
1: Nou, moeten we er soms wel vroeg uit voor hem, hoor. Vanmorgen bijvoorbeeld meldde hij zich al om 6:30.
0: Oeh, 6:30. Dat lijkt me wel een opoffering.
1: Ja, dat is het ook wel. Maar je krijgt er veel voor terug.
0: Hebben jullie geen glazen wasser?
1: Nee.
0: Nee? Oh, sorry.
1: Hebben jullie bewust gekozen voor geen glazen wasser? Of kunnen jullie geen glazen wasser krijgen?
0: Och, we stellen het nog even uit. En bovendien, als ik zie hoe vroeg jullie eruit moeten voor zo'n glazenwasser. En als ik dat ook zie bij andere mensen met een glazenwasser, dan weet ik niet zo goed of we dat er wel voor over hebben.
1: Ja, maar geloof het me, buurvrouw, een glazenwasser van jezelf is heel anders dan een glazenwasser van een ander.
0: Om kort te gaan, het werd in één keer hartstikke gezellig tussen de buurvrouw en mij. Helaas werd die gezelligheid verstoord door een auto die een grimpak kwam opgereden. Oeh, hard, zei de buurvrouw, mijn man komt eraan. Dus ik trok snel al mijn kleren uit en verstopte mij in de kast. Goed, de buurman kwam binnen, die zag mijn kleren voor de kast door liggen. Hij deed de kastdeur open en ik zei, goh, buurman, ik hier?
1: Ja, is mogelijk, hè? Het zal hier maar gebeuren.
0: Ik stapte piemelnaakt uit de kast en ik zei, buurman, ik kwam even praten over onze stroomrekeningen. Nou, het onderwerp was al lang onbespreekbaar geworden tussen de buren en ons. Nog sterker, het werd een volkomen onhoudbare situatie. Ja, een oplossing zou natuurlijk zijn verhuizen, maar ja, daar hadden we geld niet meer voor. Een betere oplossing zou zijn dat de buren gingen verhuizen. Of nog mooier, emigreren. Ja, Amerika, dat was het beste geweest. Ja, dat is een mooi land. Amerika. Daar hebben ze de doodstraf. Ja, dat hebben ze daar. De doodstraf. En dat doen ze met stroom. Ja, dat doen ze met stroom. En ze hebben er ook verschillende technieken voor om iemand elektrisch om zeer te helpen. Zo hebben ze in Amerika de elektrische deken.
1: elektrische deken en dan laten ze je inslapen. Maar het meest... Allemachtig zeg. Je hebt de auto wel erg ver weg geparkeerd als het voor mij zijn. Goedenavond, dames en heren. Nou, u bent net op tijd voor de finale zo ongeveer. Ja, maar hoe hier dan? Ja, u hebt net zoveel betaald als de rest natuurlijk, maar om de rest nog te laten... Ik heb jullie nog niet op de video, dus waar ook? Het voelt allemaal... Zo, de hier... Maar het voert allemaal te ver om het allemaal weer opnieuw uit te gaan leggen. Dus ik kan moeilijk weer een hele 20 minuten terughalen. Maar als je zo vriendelijk wil zijn om op het teken van mij te roepen van geef niet, het droogt wel weer op. Dan ben ik met het verhaal rond. En dan heb je van mij ook geen last meer verder. De rest heeft het al gezegd, die hoeft allemaal niet meer. Dus het is gewoon, ik tel tot 3 en iedereen is stil. En als u dan roept... Iedereen is stil en als u dan roept van geef niet, het droogt wel weer op, dan is het verhaaltje rond. Ik tel tot 3 en dan geef, moet het goed gelijk. Geef niet, het droogt wel weer op. 1, 2, 3.
2: Geef niet, het droogt wel weer op.
1: Prima. Nou. Nou, die nog, er was zo'n band in Aalwijk. Waar waren wij gebleven? De glazen was er aan wel hard. Hè? Oh ja, elektrische deken. Nou,
3: een goede.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

0: ik haal een grote bak ijs op de botermarkt in Leiden met de lekkere Braziliaanse ijsboer. En op de terugweg kom ik langs Arnie's verjaardag. Het bekendste terras van Leiden. En daar zit Henk de kapper. En Henk is de grootste levensgenieter van Leiden. Hij zit daar in de eerste lentezon op het terras met een grote pul bier voor zijn neus. En hij ziet mij lopen en hij schreeuwt over het hele terras heen. Hi Meijer! Hi Meijer! Kom even een biertje doen, man. Yeah. Ik zei, nee man, ik zei mijn schoonmoeder eerste en mijn kinderen en ik heb een bak ijs en mijn vrouw. Hi Jochem, laat ze dat teer in kragen, man. Kom op, man, ijsbier. Ik zei, nee man, echt niet, echt niet.
1: Nou, eentje dan, nou eentje dan, maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, maar dan ga ik naar huis.
0: Ik heb inmiddels zo'n ijskoud biertje voor mijn neus staan. Met van die druppels aan die zijkant. En hij smaakt me zo fucking lekker dat ik meteen een tweede bestel. Puur om te controleren of die eerste echt wel zo lekker was. Omdat ik heb een meisje van de horeca naar buiten. Met een hele grote schaal met bitterballen, vlammetjes en mini frikandelletjes. Dat noemen wij in Leiden de bruine fruitschaal. En Henk zegt, ah joh, als je in Leiland een biertje aan het drinken bent, hoort er altijd even één bitterballetje bij. Ik zeg, dat weet ik. Ik zeg, maar dan moet een beetje afvallen. Dus ik heb tegen mezelf gezegd, ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hij zei, lul niet, neem gewoon een bitterbal. Ik zeg, nee, vind ik echt niet. Ik hou me daar aan. Ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hey.

een minuut heb ik 10 van die mini-frikandelletjes bij mij in huis. Daarna wat bitterballen. Daarna veel te veel vlammetjes. Mijn hele muil staat in de fik. De vlammen komen eruit. Met een paar biertjes is het allemaal weer geblust. Op dat pak Henk uit zijn rechterbroekzak een rookwit pakje. Hij zei, Jochem, als je in de zon zit met een biertje en een bitterbar, hoort er na een paar biertjes altijd even één sigaretje bij. Ik zei, man, je gaat daar niet meer roken. Niemand rookt meer in Nederland. Hij zei, dat weet ik wel. Maar af en toe, na een paar bier, vind ik het gewoon lekker. Ja, toch? Hij zei, ben jij een sigaret? Ik vriend, hé. Ik heb 2 kinderen, man. Ik heb al 20 jaar niet gerookt. Ik ga er niet op het terras in het openbaar. Een beetje staan roken hier op het terras. Iedereen wijst, hé, vriend. Hé, ha, ha, ha.

0: op dat moment controle in mijn rechterbroekzak. Ik neem mijn telefoon op. Ik zie, ja, schatje.
1: Ik zie je wel zitten.
0: En daar aan de overkant van de gracht zie ik mijn vrouw en mijn schoonmoeder op de gezinsbezem. Ik ben aan een biertje drinken. Nee, het is geen biertje. Dat is een gele smoothie met kokosschuim. Is dat een bitterbal? Ik zeg, nee, gepofte kastanje. Wat heb je handen? Ik zeg, een wierookstokje. We geven het een plekje. Oh, mooi, zegt ze. Wat is die plas onder je stoel? Ik zeg, het was ijs. Maar ik haal even nieuwe. Oké, schat, maar kom nu naar huis. Ik zeg, schat,
1: ik kom meteen naar huis. Maar, no!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet
2: meer weg. Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
2: En dat heeft echt zin allemaal?
5: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: Cheers.
1: And since she's the last one. She's the last one.

suis-là, des hommes de personne ne connaît qu'un homme à notre luxe. Hey, ze waren wat met zijn billen en hij verf soms zijn haar. Van mij mag u de gang gaan, maar geef mij de vrouwtjes maar, ja. De kraai, dat is een vogel, die heeft een eerstgevat. Dat is een aardig diertje, soms zit hij op een tak. Hij vliegt gewoon uitstekend en hij zegt geen boe of ba. En ondanks dat hij zwart is, komt hij niet uit Afrika. Yeah. En dan moet ik nog één ding zeggen, voordat ik het vergeet. Dat de man die zo briljant piano speelt, bodem in Levenberg heet. Het is een uiterst hippe vogel. Soms speelt hij Bach of Strauss. Beloon hem daarom nu meteen met een hartelijk applaus.